0: WOQS.nl. De specialist in hoornmaken, stijlvolle stielen dwarren. Zet de tiert op, traaien oeren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boedeloon.
2: Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. Het Centrum Seksueel Geweld ontving in 2025 in totaal 4640 meldingen van seksueel geweld. 21% meer dan een jaar eerder. Van de 2648 meldingen vond het incident minder dan 7 dagen eerder plaats. Volgens directeur Enid van Ommeren groeit het vertrouwen in de hulpverlening, terwijl het werkelijke aantal slachtoffers vermoedelijk hoger ligt. De KNVB doet melding bij Meld Online Discriminatie nadat Oranje Internationals Kluivert, Timber en Somerville racistisch werden bejegend na gemiste strafschoppen tegen Marokko op het WK. Op sociale media verschenen racistische reacties en apenafbeeldingen. Het meldpunt onderzoekt of uitingen strafbaar zijn. De KNVB noemt racisme onacceptabel. In de Pakistanse stad Lahore zijn 14 kinderen van 5 tot 16 jaar overleden toen het dak van een bijlescentrum instortte. 8 kinderen en een lerares raakten gewond, 5 slachtoffers verkeren in kritieke toestand. De politie hield 2 mensen aan, onder wie de eigenaar, wegens vermoedelijke nalatigheid. Na hittegolven in West-Europa zijn in Oost-Europa temperatuurrecords gebroken. Hongarije noteerde 42 graden, Slowakije 41, Boedapest 41 en Split 39,5 graden. Belgrado beleefde de heetste dag ooit en in Bosnië ontstonden natuurbranden. Oekraïense militairen aan het front vrezen de hitte in Sovjet-tanks zonder airconditioning, maar blijven Russische troepen bestrijden daar. Het weer dan? Komende nacht zijn er steeds meer opklaringen en is het droog. Op de meeste plaatsen koelt het af naar 13 tot 15 graden. Woensdag zijn er wat stapelwolken en is er veel ruimte voor de zon. In het noorden is kans op enkele buien, maar veruit de meeste plaatsen houden het droog. Het wordt 22 tot 24 graden. En tot zover het nieuws.

0: OQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op Fjouwer Oeren.
1: RTV NOF, bij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. Het Centrum Seksueel Geweld ontving in 2025 in totaal 4640 meldingen van seksueel geweld. 21% meer dan een jaar eerder. Van de 2648 meldingen vond het incident minder dan 7 dagen eerder plaats. Volgens directeur Enid van Ommeren groeit het vertrouwen in de hulpverlening, terwijl het werkelijke aantal slachtoffers vermoedelijk hoger ligt. De KNVB doet melding bij Meld Online Discriminatie nadat Oranje Internationals Kluivert, Timber en Somerville racistisch werden bejegend na gemiste strafschoppen tegen Marokko op het WK. Op sociale media verschenen racistische reacties en apenafbeeldingen. Het meldpunt onderzoekt of uitingen strafbaar zijn. De KNVB noemt racisme onacceptabel. In de Pakistanse stad Lahore zijn 14 kinderen van 5 tot 16 jaar overleden toen het dak van een bijlescentrum instortte. 8 kinderen en een lerares raakten gewond, 5 slachtoffers verkeren in kritieke toestand. De politie hield 2 mensen aan, onder wie de eigenaar, wegens vermoedelijke nalatigheid. Na hittegolven in West-Europa zijn in Oost-Europa temperatuurrecords gebroken. Hongarije noteerde 42 graden, Slowakije 41, Boedapest 41 en Split 39,5 graden. Belgrado beleefde de heetste dag ooit en in Bosnië ontstonden natuurbranden. Oekraïense militairen aan het front vrezen de hitte in Sovjet-tanks zonder airconditioning, maar blijven Russische troepen bestrijden daar. Het weer dan? Komende nacht zijn er steeds meer opklaringen en is het droog. Op de meeste plaatsen koelt het af naar 13 tot 15 graden. Woensdag zijn er wat stapelwolken en is er veel ruimte voor de zon. In het noorden is kans op enkele buien, maar veruit de meeste plaatsen houden het droog. Het wordt 22 tot 24 graden. En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet de tiert op 5 oeren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. Het Centrum Seksueel Geweld ontving in 2025 in totaal 4640 meldingen van seksueel geweld. 21% meer dan een jaar eerder. Van de 2648 meldingen vond het incident minder dan 7 dagen eerder plaats. Volgens directeur Enid van Ommeren groeit het vertrouwen in de hulpverlening, terwijl het werkelijke aantal slachtoffers vermoedelijk hoger ligt. De KNVB doet melding bij Meld Online Discriminatie nadat Oranje Internationals Kluivert, Timber en Somerville racistisch werden bejegend na gemiste strafschoppen tegen Marokko op het WK. Op sociale media verschenen racistische reacties en apenafbeeldingen. Het meldpunt onderzoekt of uitingen strafbaar zijn. De KNVB noemt racisme onacceptabel. In de Pakistanse stad Lahore zijn 14 kinderen van 5 tot 16 jaar overleden toen het dak van een bijlescentrum instortte. 8 kinderen en een lerares raakten gewond, 5 slachtoffers verkeren in kritieke toestand. De politie hield 2 mensen aan, onder wie de eigenaar, wegens vermoedelijke nalatigheid. Na hittegolven in West-Europa zijn in Oost-Europa temperatuurrecords gebroken. Hongarije noteerde 42 graden, Slowakije 41, Boedapest 41 en Split 39,5 graden. Belgrado beleefde de heetste dag ooit en in Bosnië ontstonden natuurbranden. Oekraïense militairen aan het front vrezen de hitte in Sovjet-tanks zonder airconditioning, maar blijven Russische troepen bestrijden daar. Het weer dan? Komende nacht zijn er steeds meer opklaringen en is het droog. Op de meeste plaatsen koelt het af naar 13 tot 15 graden. Woensdag zijn er wat stapelwolken en is er veel ruimte voor de zon. In het noorden is kans op enkele buien, maar veruit de meeste plaatsen houden het droog. Het wordt 22 tot 24 graden. En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmaken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op Seis Oeren.
1: RTV NOF. Mijn Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
3: Telers in de buurt van basisscholen of Europees beschermde natuurgebieden houden zich niet altijd aan de regels voor het gebruik van bestrijdingsmiddelen. Dat meldt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. De instantie startte het onderzoek naar een stijging van het aantal meldingen van bezorgde burgers. In totaal zijn er 103 percelen gecontroleerd, waarbij op 32 plekken één of meerdere overtredingen werden vastgesteld. Ronald Koeman stopt als bondscoach van het Nederlands elftal. Op Instagram schrijft hij dat hij eergisternacht heeft besloten om zijn periode als bondscoach af te sluiten. Oranje vlogen in de eerste knock-outronde van het WK al uit. Na de strafschoppen was Marokko de sterke Mexico. En dat is een flinke domper, want de doelstelling was om minstens de halve finale te halen. In het ziekenhuis in Veldhoven is een zeldzame eeneiige vierling geboren. Omdat de operatiekamer standaard is ingericht voor maximaal 3 baby's, werd de ruimte speciaal voor deze bevalling omgebouwd. Vierlingen zijn sowieso altijd extreem zeldzaam. De kans op een vierling is wereldwijd ongeveer 1 op 500.000 en een eeneiige variant is nog unieker. En nog geen uur na de beslissende penalty in de WK-wedstrijd tussen Nederland en Marokko is de oranjeversiering in de Jan Mensstraat in Zevenaar vernield. Een man en een jongen gingen de vlaggetjes met een heggenschaar te lijf. Buurtbewoners die pikken het niet en zijn van plan om aangifte te doen. Het weer tenslotte. In het westen is er veel zon. Landinwaarts verschijnen meer stapelwolken en vallen wat buien. Waarbij in het noordoosten de kans op onweer het grootst is. Op de stranden wordt het ongeveer 22 graden. In het midden van het land loopt de temperatuur op tot maximaal 24 graden. In het oosten en zuidoosten kan het nog steeds zomers warm worden. En tot zover het nieuws.

0: Ik ben Peter Boersma, junior garagechecker.
1: Dat wie toen, no make zelf rieden. Even shin op autobedrijfboersma.nl. Naai auto's, bedroosauto's, creëer jonge occasions en ek nog boscar service. Even shin wat orenklanten sezen, die jouwe Boersma een joggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, voorwijszantje in Waterswaard.
2: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele gehoorzorg voor iedereen.
3: Ik twijfelde over mijn gehoor, maar gelukkig kon ik snel terecht voor een gratis hoortest. De gediplomeerde audiciëns van Specsavers hadden dit zo gepiept. Mijn gehoor bleek inderdaad niet zo goed en de audiciën kwam met een prima hooroplossing. Daar had ik wel oren naar.
2: Weten hoe het met uw gehoor is? Laat even wat van u horen. Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat maken we graag een afspraak met u voor een gratis hoortest.
1: Ik benijd waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een joggen krijgt. Kom del in Waterswaard of zoek op autobedrijfboersma.nl.
4: Zaken goed bijhouden, haar geven vertrouwd vernietigen litten. Al haar strijdig hier, product.frl Drachten. Binnen 24 uur alle gevoelige informatie voor goed wij.
5: Tromeesje maar in beheining.
6: Maar gewoon CA plus een certificering.
4: Digitaal en papier van bedrijf, de zwarg en particulier. Vertrouw op product.frl Drachten.
7: WOQS.nl, de specialist in hoornmaken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op zo'n oeren.
8: RTV NOF, mijn Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
9: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer. Telers in de buurt van basisscholen of Europees beschermde natuurgebieden houden zich niet altijd aan de regels voor het gebruik van bestrijdingsmiddelen. Dat meldt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. De instantie startte het onderzoek naar een stijging van het aantal meldingen van bezorgde burgers. In totaal zijn er 103 percelen gecontroleerd, waarbij op 32 plekken één of meerdere overtredingen werden vastgesteld. Ronald Koeman stopt als bondscoach van het Nederlands elftal. Op Instagram schrijft hij dat hij eergisternacht heeft besloten om zijn periode als bondscoach af te sluiten. Oranje vlogen in de eerste knock-outronde van het WK al uit. Na de strafschoppen was Marokko te sterk in Mexico. En dat is een flinke domper, want de doelstelling was om minstens de halve finale te halen. In het ziekenhuis in Veldhoven is een zeldzame eeneiige vierling geboren. Omdat de operatiekamer standaard is ingericht voor maximaal 3 baby's, werd de ruimte speciaal voor deze bevalling omgebouwd. Vierlingen zijn sowieso altijd extreem zeldzaam. De kans op een vierling is wereldwijd ongeveer 1 op 500.000. En een eeneiige variant is nog unieker. En nog geen uur na de beslissende penalty in de WK-wedstrijd tussen Nederland en Marokko is de oranjeversiering in de Jan Mensstraat in Zevenaar vernield. Een man en een jongen gingen de vlaggetjes met een heggenschaar te lijf. Buurtbewoners die pikken het niet en zijn van plan om aangifte te doen. Het weer tenslotte: in het westen is er veel zon, landinwaarts verschijnen meer stapelwolken en vallen wat buien, waarbij in het noordoosten de kans op onweer het grootst is. Op de stranden wordt het ongeveer 22 graden, in het midden van het land loopt de temperatuur op tot maximaal 24 graden. In het oosten en zuidoosten kan het nog steeds zomers warm worden. En tot zover het nieuws.

0: NV NOF. Het Nijs in het kwart.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. In de Tweede Kamer wordt vandaag gedebatteerd over de stikstofplannen van het minderheidskabinet die vorige week zijn gepresenteerd. Ronald Koeman is opgestapt als bondscoach van het Nederlands elftal. Hij trekt zijn conclusies na de pijnlijke uitschakeling tegen Marokko op het WK voetbal. Telers in de buurt van basisscholen of Europees beschermde natuurgebieden houden zich niet altijd aan de regels voor het gebruik van bestrijdingsmiddelen. En in het ziekenhuis in Veldhoven is een zeldzame eeneiige vierling geboren. Het weer tenslotte. In het westen is er veel zon. Landinwaarts verschijnen meer stapelwolken en vallen wat buien. Waarbij in het noordoosten de kans op onweer het grootst is. Op de stranden wordt het ongeveer 22 graden. In het midden van het land loopt de temperatuur op tot maximaal 24 graden. In het oosten en zuidoosten kan het nog steeds zomers warm worden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Van het actuele Nijs uit Noordoost-Friesland, download de RTV NOF app of zoek op rtvnof.nl.

0: Je kent dat geluid. En dan die deuk. Elke keer dat je hem ziet, baal je weer. Laat die schade je geen stress meer geven. Bij Lalita Haming Buitenpost herstellen we het vakkundig. Geen eigen risico, alles geregeld met je verzekering... en jij rijdt gewoon door in een gratis leenauto.
1: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele oogzorg voor iedereen.
2: En dat maken ze waar. Het viel mij op dat ik niet alles meer scherp zag. Daarom heb ik mijn ogen laten meten bij de gediplomeerde opticiens van Specsavers. Ik kreeg een helder advies over bril of lenzen. Nu heb ik elke nieuwe dag een scherpe blik voor een scherpe prijs.
1: Weten hoe het met uw ogen is? Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat zien we u graag voor een gratis oogtest.
0: Autoschade? Wij fixen het. LalietteHaan.nl. Laliet met TH.
3: Uw tuin weer fris en netjes? Met Tuinout van Minco Bouwmaterialen geen probleem. U bouwt efficiënter, sneller, slimmer en gemakkelijker met Minco Bouwmaterialen.
4: Zowel voor de professionele klusser als doe-het-zelver.
5: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: Winkelbouwmaterialen.nl, al meer dan 20 jaar specialist in bouwmaterialen.
2: Wat een mooie keuken! En wat een bijkeukenkast!
3: Ja, echt maatwerk!
4: SG Maatwerk Keukens en Kasten uit Westergeest. We creëren samen met u de perfecte keuken. Maar we zijn er ook voor een bijkeukenkast op maat of een industriële stalen deur.
5: SGmaatwerk.nl.
2: Nou, bentjes, de keer wat doe je?
6: We hebben de L, we hebben de U, we hebben de Ma. Ludema!
2: Schitterend!
7: Boetengewoon Ludema, uit water is wat. Voor boetengewoon boetenwerk, ek voor onderhoud, bestritting en riolering.
2: Boetengewoon Ludema, voor al jouw mighty dreamen.
5: SGmaatwerk.nl, uit Westergeest.
4: Keukens en kasten op maat.
8: De pannenkoekrein!
9: Stap in op het leukste station van Friesland en maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist of zelf raceren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
8: Interesse? depannenkoektrein.nl.
10: Zaken goed bijhouden, archieven vertrouwd vernietigen. Al haar strijdig hier, product.frl, Drachten. Binnen 24 uur alle gevoelige informatie voor goed wij.
11: Tromeesje maar in beheining.
12: Maar gewoon CA plus een certificering.
10: Digitaal en papier van bedrijf, de zwarg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
13: Met de caravan op pad? Maar wat is waar? De auto die de meeste kilo's kan trekken, is de beste caravan-trekker. Niet waar. Een dikke motor staat garant voor de beste prestaties. Ook niet waar. Hybride auto's zijn niet geschikt als caravan-trekker. Niet waar. ABD heeft volgens de ANWB prijswinnende caravan-trekkers. En laat dat nou waar zijn. Kijk voor de uitleg snel op abd.nl.
14: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet de tiert op 8 oeren.
15: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boedeloon.
16: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. In de Tweede Kamer wordt vandaag gedebatteerd over de stikstofplannen van het minderheidskabinet die vorige week zijn gepresenteerd. Hoewel een meerderheid voor lijkt te zijn, klinkt er vanuit onder meer JA21, SGP en ChristenUnie flinke kritiek. Deze partijen vinden dat boeren in de zones rondom natuurgebieden te hard worden geraakt. De BBB verwacht dat er vandaag veel boeren bij het debat aanwezig zullen zijn. Het is nog de vraag of zij met de trekker naar Den Haag komen. Ronald Koeman is opgestapt als bondscoach van het Nederlands elftal. Hij trekt zijn conclusies na de pijnlijke uitschakeling tegen Marokko op het WK voetbal. Het was Koemans tweede termijn aan het roer bij Oranje. Achter de schermen wordt al volop gespeculeerd over zijn opvolging. De namen van Arne Slot, Peter Bos en Erik ten Hag worden genoemd om het stokje over te nemen. Telers in de buurt van basisscholen of Europees beschermde natuurgebieden houden zich niet altijd aan de regels voor het gebruik van bestrijdingsmiddelen. Dat meldt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. De instantie is het onderzoek begonnen na een stijging van het aantal meldingen van bezorgde burgers. In totaal zijn 103 percelen gecontroleerd, waarbij op 32 plekken één of meerdere overtredingen werden vastgesteld. En in het ziekenhuis in Veldhoven is een zeldzame eeneiige vierling geboren. Omdat de operatiekamer standaard is ingericht voor maximaal 3 baby's, werd de ruimte speciaal voor deze bevalling omgebouwd. Vierlingen zijn sowieso extreem zeldzaam. De kans op een vierling is wereldwijd ongeveer 1 op 500.000. Het weer tenslotte. In het westen is er veel zon. Landinwaarts verschijnen meer stapelwolken en vallen wat buien. Waarbij in het noordoosten de kans op onweer het grootst is. Op de stranden wordt het ongeveer 22 graden. In het midden van het land loopt de temperatuur op tot maximaal 24 graden. In het oosten en zuidoosten kan het nog steeds zomers warm worden. En tot zover het nieuws.
17: Het Raadsel van de Wadden is een gezellig restaurant wat gelegen is op de jachthaven in Oost-Maarhorn.
18: Het Raadsel van de Wadden? Nou, dat kennen wij. Ga dan vis uw dokken hier. Komen wij geregeld voor die heerlijke warme appeltaart. En ook wel voor de kibbeling met huisgemaakte saus. Must wel de goede afslag nemen. In Oost-Maarhorn, over de dijk, eerste afslag links.
19: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
20: Toe aan een compleet nieuwe look. Laat zien dat je durft. Shop online op zakenstore.nl of kom naar een van de zakenstores in Friesland en laat je inspireren door talloze mode-ideeën van de goede merken. Elke week de nieuwste fashion items, zodat je er altijd trendy bij loopt. See you at Zakenstore. Fashion, shoes and more. For men, women and kids.
21: Het Raadsel van de Wadden, vers gebakken vis met huisgemaakte sauzen, prachtig uitzicht op het Lauwersmeer of een lekker wijntje onder de druivenrank.
19: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
22: Oh, 11:30.
23: Hocus pocus, time for focus.
24: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
25: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus, met de 4 in het midden.
26: U wilt toch ook het beste voor uw ogen? Ja? Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerheen. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerheen. Hoentjeen.
25: Time for Focus. Ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus. Met de 4 in het midden.
27: Taxi Waaksma. Al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Koostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
28: Hast die door nog net vervang? We hadden het er al maanden hoor.
29: Rustig maar, Boukje. Ik woon net samen wat keerpje.
28: Ja, ik wil wel wat moois. Iets dat heel nal van nou is en echt bij het huis past.
29: Dat begreep ik. Dan moeten we bij Tjipke Dam van WOQS.nl wezen. Die maakt het hoorn makken, stiel en dwarn. Hij regelt alles.
30: WOQS.nl.
31: Niet onder de ladder door, dat brengt ongeluk.
32: Oeh.
31: Verhip, nu moet ik om een nieuwe pot grondverf.
32: Wacht maar, die haal ik wel voor je bij Raadsma.
31: Raadsma?
32: Jazeker, die hebben heel veel voor schilders. Waaronder afdekvliezen, grondverven en schuurmiddelen. Maar ook alles voor de tuin. Zelfs reinigingsdoeken voor de grasmaaier.
33: Raadsma, al 190 jaar alles om het voorjaar goed te beginnen. Raadsma.nl.
34: Binnen je op zoek naar een stijlvolle stiel door in moderne kleuren, zoals bruins, maat zwart en taupe? Dat kan. Be well done quality steel.
30: WOQS.nl.

0: TV NOF Streeknijs.
1: Goeiedag, ik ben Ben de Jager en dit is een oersjoch van het Streeknijs van RTV NOF. De vernijde kooiwei in Reertsjerk is officieel iepene. Wethouders Kees Wielstra en Romy Kempenaar van de gemeente Dantumerdiel verjochten tegere de iepeningshandeling. De diek is volslein vernijd en beter bestaan maken tegen zwier landbouwverkeer. Daarbij is kiezen voor een combinatie van beton en stridwerk, maar behoud van het landelijke karakter. Bij de opening is ook de nieuwe verdeling van de taken binnen het college van Dantumerdiel ingegaan. Wethouder Kempenaar jocht hem te naaien op mobiliteit en nieuwe projecten. Wielstra verantwoordelijk bleef voor het onderhoud van dieken en versjennings. De auto van de vermiste shorttrekker Sven Roes van Gietjerk is voen op langparkeerplak P3 bij Schiphol. Neffens de politie binnen de onwijzing dat de 26-jarige sporter mogelijk naar het boeteland gegaan is. Roes werd zo'n sneu vermist. Hij werd voor het laatst zo'n in Muiden waarna het elk contact voortvoel. Familie en team en elk collega's dielden jeder oproepen om naar hem uit te zien. De politie docht nog hield het onderzoek naar zijn verbleeuw plak en erop meesken die het informatie hebben op om haar te melden. Roes is een bekende shorttrekker. Hij die mei onder de Olympische Spelen van 2022 en woon datzelfde hier zilver op het WK met de aanlossingsploeg. Zwembad de Koepen in Boetenpost wordt opnieuw dwarsom verwarmen met restwarmte van 1 liter primo. Dankzij die gearworking gebruikt het zwembad zo'n 75% minder gas. De warmte komt vrij bij het productieproces van het bedrijf en wordt via een leading naar het zwembad gebracht. Daarmee wordt energie die het oors verlengd wordt opnieuw gebruikt voor het verwarmen van het water en het gebouw. Zo'n vorig jaar leidde de installatie tijdelijk stil door ingewikkelde technische problemen, maar die binnen nu lang omlet oplost. Nevens de gemeente Achtkaarspelen is het project een goed voorbeeld van dwarsom gearwerkje. Het broeken van restwarmte bij publieke versjennings komt in Nederland nog maar een beetje voor. De restauratie van het monumentale stadhuis in Dokkum is in volle gang. Het historische pand krijgt net alleen een grut onderhoud, maar ook een oren uitstraling. Uit kleur historisch onderzoek doet blikken dat het stadhuis oorspronkelijk orenkleuren hier als het wit van de Arunensantig hier. Die chance die in tenten komen nou weer waarom. Jonken het schilderwerk wordt ook het beeld van vrouw Justitia versteld. En het carillon wordt opknapt zodat de klokken weer goed door de stad klinken. De gemeente Noord-Friesland wil de werkzaamheden in september al meidje. Communicatieadviseur BMS Smit over de uitdagings.
2: Voor de bouwvak gaan we de stijgers eraf. En dan na de bouwvak gaan we met rolstijgers gaan we het laatste onderhoud uitvoeren. En dan worden ook de klokken teruggeplaatst. Dan krijgt het beeld haar zwaard en de weegschaal weer terug. Dan is het afgerond.
1: Ons af hier het Streeknijs. Wist meer weten? Download dan de RTV NOF app of zoek op www.rtvnof.nl. Haast een nice tip voor onze redactie? WhatsApp dan naar 0411-44-1202. Ik wens je een tiegenoffelijke data.
0: Handelsonderneming Schaafsma. Wat voor weer het ook is, altijd uw specialist voor bouwmaterialen, verbouw, bestratingen en nog veel meer. Aan de Kooilone in Wouterswoude. RTV NOF Waarberjocht.
3: In het westen is er veel zon. Landinwaarts verschijnen meer stapelwolken en vallen wat buien. Waarbij in het noordoosten de kans op onweer het grootst is. Op de stranden wordt het ongeveer 22 graden. In het midden van het land loopt de temperatuur op tot maximaal 24 graden. In het oosten en zuidoosten kan het nog steeds zomers warm worden.
0: RTV NOF.
4: Ekkien met Slavier, Trusterveen en Reitsem.

0: Het beste restaurant van Nederland, dat vind je in Sruisterveen. Het Stee, via Eaters en Drinkers. Restaurant van het jaar 2026. Geniet van heerlijke gerechten, pure smaken en een prachtig terras. Kom langs en ervaar het zelf. Het Stee, via Eaters en Drinkers in Sruisterveen. Daar wil je zijn.
1: Je kent dat geluid. En dan die deuk. Elke keer dat je hem ziet, baal je weer. Laat die schade je geen stress meer geven. Bij Lalita Haming Buitenpost herstellen we het vakkundig. Geen eigen risico, alles geregeld met je verzekering... en jij rijdt gewoon door in een gratis leenauto.
2: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele gehoorzorg voor iedereen.
3: Ik twijfelde over mijn gehoor, maar gelukkig kon ik snel terecht voor een gratis hoortest. De gediplomeerde audiciëns van Specsavers hadden dit zo gepiept. Mijn gehoor bleek inderdaad niet zo goed en de audiciën kwam met een prima hooroplossing. Daar had ik wel oren naar.
2: Weten hoe het met uw gehoor is? Laat even wat van u horen. Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat maken we graag een afspraak met u voor een gratis hoortest.
1: Die autoschade laten maken? LalietteHaan.nl. Laliet met TH.
4: Let him gain, vriezen, vriezen, let him gain.
5: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steken. Op Accu's benzine, ik ben Gerbe en ik let me gain.
6: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
5: En als het stikken gaat, halen ze het op en maaien ze het.
6: TDNoord.nl.
7: PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door Nof PC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. Nof PC, het adres in Noordoost-Friesland.
8: Nof PC, Nof PC, daar kun je wat mee.
7: nofpc.nl.
5: TD Noord verkeert met ek nog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
6: TD Noord uit Jesternaidscherk.
9: Mijn toeken camerabewaking, het oerzicht horen in en rondom jo bedrijf. Oeral wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
10: Max Voordeel in het winkelcentrum in Den Bosch. Van kruiden tot gereedschap.
11: En van speelgoed tot feestartikelen.
10: 6 dagen in de week open en parkeren voor de deur. Zoek je betaalbare huishoudelijke spullen.
11: Max Voordeel in Den Bosch.
12: Nou, bentjes, de keer wat dan, je? Schitterend!
13: Boetengewoon Ludema, uit Waterswaard. Voor boetengewoon boetenwerk, ek voor onderhoud, bestritting en riolering.
12: Boetengewoon Ludema, voor al jouw mighty dreamen.
10: Alles voor in en bij het zwembad.
11: Max Voordeel in de Wald.
14: De pannenkoekrein!
15: Stap in op het leukste station van Friesland en maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist of zelf raceren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
14: Interesse? depannenkoektrein.nl.
16: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op Njoggen Oeren.
17: RTV NOF, bij Noën Nijs, Binnen en Boetelaar.
18: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer.
19: Het Nederlandse reddingsteam dat in Venezuela naar de aardbevingen naar overlevenden heeft gezocht, vertrekt weer naar huis. Het team begon afgelopen vrijdag met de zoekacties en pakt vandaag de spullen weer in. Dat liet een woordvoerder weten op NPO Radio 1. Het vertrek is ingezet omdat een nieuwe fase in de hulpverlening is aangebroken. Volgens de woordvoerder is de kans klein dat het team nu nog levende mensen vindt. In de Tweede Kamer wordt vandaag gedebatteerd over de stikstofplannen van het minderheidskabinet die vorige week zijn gepresenteerd. Hoewel een meerderheid voor lijkt te zijn, klinkt er vanuit onder meer JA21, SGP en ChristenUnie flinke kritiek. Deze partijen vinden dat boeren in de zones rondom natuurgebieden te hard worden geraakt. De boerburgerbeweging verwacht dat er vandaag veel boeren bij het debat aanwezig zullen zijn. Ronald Koeman is opgestapt als bondscoach van het Nederlands elftal. Hij trekt zijn conclusies na de pijnlijke uitschakeling tegen Marokko op het WK. Het was Koemans tweede termijn aan het roer bij Oranje. En achter de schermen wordt al volop gespeculeerd over zijn opvolging. De namen van Arne Slot, Peter Bos en Erik ten Hag worden genoemd om het stokje over te nemen. En pakketjes van buiten de Europese Unie zijn vanaf vandaag duurder geworden. Voor kleine bestellingen onder de 150 euro moet vanaf nu minimaal 3 euro aan invoerrechten worden betaald. Deze maatregel is ingevoerd om oneerlijke concurrentie aan te pakken. Volgens een douane-expert lukt het de douane momenteel niet om alle pakketjes uit China te controleren vanwege de enorme hoeveelheid en de grote diversiteit aan spullen die binnenkomen. Het weer tenslotte. In het westen is er veel zon. Landinwaarts verschijnen meer stapelwolken en vallen wat buien, waarbij in het noordoosten de kans op onweer het grootst is. Op de stranden wordt het ongeveer 22 graden. In het midden van het land loopt de temperatuur op tot maximaal 24 graden. In het oosten en zuidoosten kan het nog steeds zomers warm worden. En tot zover het nieuws.
20: Het Raadsel van de Wadden is een gezellig restaurant wat gelegen is op de jachthaven in Oost-Maarhorn.
21: Het Raadsel van de Wadden? Nou, dat kennen wij. Gerda Visu Dokkum hier. Komen wij geregeld voor die heerlijke warme appeltaart. En ook wel voor de kibbeling met huisgemaakte saus. Must wel de goede afslag nemen. In Oost-Maarhorn, over de dijk, eerste afslag links.
22: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
23: Toe aan een compleet nieuwe look. Laat zien dat je durft. Shop online op zakenstore.nl of kom naar een van de zakenstores in Friesland en laat je inspireren door talloze modeideeën van de goede merken. Elke week de nieuwste fashion items, zodat je er altijd trendy bij loopt. See you at Zakenstore. Fashion, shoes and more. For men, women and kids.
20: Het Raadsel van de Wadden, vers gebakken vis met huisgemaakte sauzen, prachtig uitzicht op het Lauwersmeer of een lekker wijntje onder de druivenrank.
22: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
24: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden.
25: Wij onderhouden en verkopen alle merken en zijn specialist in Ford en Opel.
24: Ervaren en betrouwbaar. Bij alle reparaties krijgt u eerst een prijsopgave. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
26: Niet onder de ladder door, dat mijn ongeluk.
27: Oeh.
26: Verhip, nu moet ik om een nieuwe pad grondverf.
27: Wacht maar, die haal ik wel voor je bij Raadsma.
26: Raadsma?
27: Jazeker, die hebben heel veel voor schilders. Waaronder afdekvliezen, grondverven en schuurmiddelen. Maar ook alles voor de tuin. Zelfs reinigingsdoeken voor de grasmaaier.
28: Raadsma, al 190 jaar alles om het voorjaar goed te beginnen. Raadsma.nl.
24: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
25: in Ford en Opel.
29: Zaken goed bijhouden. Archieven vertrouwd vernietigen. Al haar strietigier, product.frl, Drachten. Binnen 24 uren alle gevoelige informatie voor goed wij.
30: Tromeesje maar in beheining.
31: Maar gewoon CA Plus een certificering.
29: Digitaal en papier van bedrijf, de zwarg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
32: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert RP Keukens en Sanitair uit Dokkum alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
33: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.

0: RTV NOF. Het Nijs in het kwart.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws.
2: Het Belgische busbedrijf dat vorige maand betrokken was bij een dodelijk ongeluk is opnieuw in opspraak gekomen. Een chauffeur bleek deze week een jonge passagier te zijn vergeten, waardoor de jongen urenlang opgesloten zat in de geparkeerde bus. Het Nederlandse reddingsteam dat in Venezuela na de aardbevingen naar overlevenden heeft gezocht, vertrekt weer naar huis. Pakketjes van buiten de Europese Unie zijn vanaf vandaag duurder geworden. En wie zin in pizza heeft, kan even niet meer terecht bij een Rotterdamse vestiging van New York Pizza. In het restaurant in winkelcentrum Keizerswaard snuffelen ratten rond. Het weer nog, in het westen veel zon, in het binnenland stapelwolken en er vallen wat buien. Op de stranden wordt het zo'n 22 graden, in het midden 24 en in het oosten en zuidoosten kan het nog steeds zomers warm worden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Van het actuele Nijs uit Noordoost-Friesland, download de RTV NOF app of joch op rtvnof.nl.

0: Het beste restaurant van Nederland, dat vind je in Sruisterveen. Het Stee, via Eaters en Drinkers. Restaurant van het jaar 2026. Geniet van heerlijke gerechten, pure smaken en een prachtig terras. Kom langs en ervaar het zelf. Het Stee, via Eaters en Drinkers in Sruisterveen. Daar wil je zijn.
1: Je kent dat geluid. En dan die deuk. Elke keer dat je hem ziet, baal je weer. Laat die schade je geen stress meer geven. Bij Lalita Haming Buitenpost herstellen we het vakkundig. Geen eigen risico, alles geregeld met je verzekering... en jij rijdt gewoon door in een gratis leenauto.
2: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele oogzorg voor iedereen.
3: En dat maken ze waar. Het viel mij op dat ik niet alles meer scherp zag. Daarom heb ik mijn ogen laten meten bij de gediplomeerde opticiëns van Specsavers. Ik kreeg een helder advies over bril of lenzen. Nu heb ik elke nieuwe dag een scherpe blik voor een scherpe prijs.
2: Weten hoe het met uw ogen is? Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat zien we u graag voor een gratis oogtest.
1: Schade gereden? Ga naar lalietehaan.nl. Laliet met TH.
4: Let je hem gaan, vriezen, let je hem gaan. Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steken. Op Accu's benzine, ik ben Gerben en ik let me gaan.
5: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
4: En als het stikken gaat, hel je ze het op en maait ze het.
5: tdnoord.nl
6: NofPC, NofPC.
7: Een nieuwe pc of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door NofPC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. NofPC, het adres in Noordoost-Friesland.
6: NofPC, NofPC, daar kun je wat mee.
7: nofpc.nl.
4: TD Noord verkeert het ek nog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
5: TD Noord, uit Jesternaidscherk.
8: Flexibele telefonie, efficiënt communiceren en werkje. Oeral.
9: Een telefoon met knelsnoer. Ja, die gaan werken.
8: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
10: Nou, bentjes, de keer wat
11: hoor je? We hebben de L, we hebben de U, we hebben de Ma. Ludema.
10: Schitterend.
12: Boetengewoon Ludema, uit Waterswaard. Voor boetengewoon boetenwerk, ek voor onderhoud, bestritting en riolering.
10: Boetengewoon Ludema. Voor al jouw mighty dreamen.
13: Wat een mooie keuken. En wat een bijkeukenkast.
14: Ja, echt maatwerk.
15: SG Maatwerk Keukens en Kasten uit Westergeest. We creëren samen met u de perfecte keuken. Maar we zijn er ook voor een bijkeukenkast op maat. Of een industriële stalen deur.
16: SGmaatwerk.nl.
17: De pannenkoektrein.
18: Stap in op het leukste station van Friesland. En maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist of zelf braseren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
17: Interesse? depannenkoektrein.nl.
16: SGmaatwerk.nl. Uit Westergeest.
15: Keukens en kasten op maat.
19: Met de caravan op pad? Maar wat is waar? De auto die de meeste kilo's kan trekken, is de beste caravan-trekker. Niet waar. Een dikke motor staat garant voor de beste prestaties. Ook niet waar. Hybride auto's zijn niet geschikt als caravan-trekker. Niet waar. ABD heeft volgens de ANWB prijswinnende caravan-trekkers. En laat dat nou waar zijn. Kijk voor de uitleg snel op abd.nl.
20: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet de tiert op, zien oeren.
21: RTV NOF, mij Noah Nijs, Binnen en Boedeloon.
22: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
0: Het Belgische busbedrijf dat vorige maand betrokken was bij een dodelijk ongeluk is opnieuw in opspraak gekomen. Een chauffeur bleek deze week een jonge passagier te zijn vergeten, waardoor de jongen urenlang opgesloten zat in de geparkeerde bus. Hij was tijdens de rit in slaap gevallen en op de vloer van het busje gezakt. En bij aankomst op de school stapte de begeleider samen met 3 andere passagiers uit, waarbij de jongen door zowel de begeleider als de chauffeur over het hoofd werd gezien. Het Nederlandse reddingsteam dat in Venezuela na de aardbevingen naar overlevenden heeft gezocht, vertrekt weer naar huis. Dat liet een woordvoerder weten op NPO Radio 1. Het vertrek is ingezet omdat een nieuwe fase in de hulpverlening is aangebroken. Volgens de woordvoerder is de kans klein dat het team nu nog levende mensen vindt. Pakketjes van buiten de Europese Unie zijn vanaf vandaag duurder geworden. Voor kleine bestellingen onder de 150 euro moet vanaf nu minimaal 3 euro aan invoerrechten worden betaald. Deze maatregel is ingevoerd om oneerlijke concurrentie aan te pakken. En wie zin in pizza heeft, kan even niet meer terecht bij een Rotterdamse vestiging van New York Pizza. In het restaurant in winkelcentrum Keizerswaard snuffelen ratten rond, dat is op beelden te zien. Op video's die rondgaan op Dumper, TikTok en Facebook is te zien hoe dieren over stapels kratten lopen en kruimels eten. De pizzaketen zegt erg geschrokken te zijn en heeft het restaurant gesloten. Het weer nog, in het westen veel zon, in het binnenland stapelwolken en er vallen wat buien. Op de stranden wordt het zo'n 22 graden, in het midden 24 en in het oosten en zuidoosten kan het nog steeds zomers warm worden. En tot zover het nieuws.
3: Ik ben Peter Boersma, junior garagechecker.
22: Dat wie toen, Noma ikzelf rieden. Even shin op autobedrijfboersma.nl. Na je auto's, bedroosauto's, crazy young occasions en ek nog Bosch car service. Even shin wat orenklanten sezen, die jouwe Boersma een njoggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, Vaarwijszandje in Waterswaard.
23: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de M van Bad & Body. Ga naar RP Keukens en Sanitair in Dokkum.
22: Ik benijd waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een jochen krijgt. Kom dan in Waterswaard of zoek op autobedrijfboersma.nl.
24: Hast die doen nog net verval? We hadden het er al maanden hoor.
25: Rustig maar, Boukje. Ik woon net samen wat keerpje.
24: Ja, ik wil wel wat moois. Iets dat heel nauw van nou is en echt bij het hoes
25: past. Dat begreep ik. Dan moeten we bij Chipkedam van WOQS.nl wezen. Die maakt het hoornmakken, stiel en dwarn. Hij regelt alles.
21: WOQS.nl.
26: Het Raadsel van de Wadden is een gezellig restaurant wat gelegen is op de jachthaven in Oost-Mahorn.
27: Het Raadsel van de Wadden? Nou, dat kennen wij. Gerda Vis uit Dokkum hier. Komen wij geregeld voor die heerlijke warme appeltaart. En ofwel voor de kibbeling met huisgemaakte saus. Must wel de goede afslag nemen. In Oost-Mahorn, over de dijk, eerste afslag links.
28: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
29: Binnen je op zoek naar een stijlvolle stiel door in moderne kleuren, zoals brons, maat zwart en taupe? Dat kan bij Well Done Quality Steel.
21: WOQS.nl.
30: Toe aan een compleet nieuwe look. Laat zien dat je durft. Shop online op zakenstore.nl of kom naar een van de zakenstores in Friesland en laat je inspireren door talloze modeideeën van de goede merken. Elke week de nieuwste fashion items, zodat je er altijd trendy bij loopt. See you at Zakenstore. Fashion, shoes and more. For men, women and kids.
26: Het Raadsel van de Wadden, vers gebakken vis met huisgemaakte sauzen, prachtig uitzicht op het Lauwersmeer of een lekker wijntje onder de druivenrank.
28: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
31: Oh, 11:30.
32: Hocus pocus. Time for focus.
33: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
34: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus. Met de 4 in het midden.
35: U wilt toch ook het beste voor uw ogen? Ja? Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerheen. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerheen. Hoe een
1: Time for Focus. Ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus. Met een 4 in het midden.

0: Taxi Waaksma. Al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
1: Herberg Voestrum.
2: Herberg Voestrum, Westergeest. Ook eens een eigen biertje brouwen met mij?
3: Herbergvoestrum.nl.

0: RTV NOF Streeknijs.
1: Goeiedag, ik ben Ben de Jager en dit is een oersjoch van het Streeknijs van RTV NOF. De auto van de vermiste shorttrekker Sven Roes van Gietjerk is voen op langparkeerplak P3 bij Schiphol. Neffens de politie binnen de onwiesings dat de 26-jarige sporter mogelijk naar het boeteland gien is. Roes werd zo'n sneu vermist. Hij werd voor het laatst zien in Muiden waarna het elk contact voortvoel. Familie en Team NL-collega's dielden jeder oproepen om naar hem uit te zien. De politie doch nog hield het onderzoek naar zijn verblijfplak en Rob Meesken die het informatie hebben op om haar te melden. Roes is een bekende shorttrekker. Hij die mei onder de Olympische Spelen van 2022 en woon datzelfde hier zilver op het WK bij de aflossingsploeg. Zwembad de Koepen in Boetenpost wordt opnij dwarsum verwarmen met restwarmte van Enitor Primo. Dankzij die gearworking broekt het zwembad zo'n 25% minder gas. De warmte komt vrij bij het productieproces van het bedrijf en wordt via een leading naar het zwembad gebracht. Daarmee wordt energie die het oors verlengd opnij broekt voor het verwarmen van het wetter en het gebouw. Zo'n vorig jaar leidt de installatie tijdelijk stil door ingewikkelde technische problemen, maar die binnen nu lang omlet oplost. Nevens de gemeente Achtkarspelen is het project een goed voorbeeld van dwarsum gearworking. Het broeken van restwarmte bij publieke verschennings komt in Nederland nog maar een beetje voor. De restauratie van het monumentale stadhuis in Dokkum is in volle gang. Het historische pand krijgt net alleen een grut onderhoud, maar ook een oren uitstraling. Uit kleurhistorisch onderzoek doet blijken dat het stadhuis oorspronkelijk orenkleuren hier als het wit van de Arunesantig hier. Die soms die tenten komen nou weer om. Jonken het schilderwerk wordt ook het beeld van vrouw Justitia versteld. En het carillon wordt opknapt, zodat de klokken weer goed door de stad klinken. De gemeente Noord-Friesland wil de werkzaamheden in september aanmeiden. Communicatieadviseur BM Smit over de uitdagings.
2: Voor de bouwvak gaan we de stijgers eraf. En dan na de bouwvak gaan we met rolstijgers gaan we het laatste onderhoud uitvoeren. En dan worden ook de klokken teruggeplaatst. Krijgt het beeld haar zwaard en de weegschaal weer terug. Dan is het afgerond.
1: Ons afvier het Streeknijs. Wost meer weten? Download dan de RTV NOF app of zoek op www.rtvnof.nl. Hast een nice tip voor onze redactie? WhatsApp dan naar 0411-44-1202. Ik wens je een tiegenoffelijke data.
0: Handelsonderneming Schaafsma. Wat voor weer het ook is, altijd uw specialist voor bouwmaterialen, verbouw, bestratingen en nog veel meer. Aan de Kooilonen in Wouterswoude. RTV NOF Waarberjocht.
3: In het westen veel zon, in het binnenland stapelwolken en er vallen wat buien. Op de stranden wordt het zo'n 22 graden, in het midden 24 en in het oosten en zuidoosten kan het nog steeds zomers warm worden.
0: Het loert van de Waarden. RTV NOF.

0: Je kent dat geluid. En dan die deuk. Elke keer dat je hem ziet, baal je weer. Laat die schade je geen stress meer geven. Bij Lalita Haming Buitenpost herstellen we het vakkundig. Geen eigen risico, alles geregeld met je verzekering... en jij rijdt gewoon door in een gratis leenauto.
1: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele hoorzorg voor iedereen.
2: Ik twijfelde over mijn gehoor, maar gelukkig kon ik snel terecht voor een gratis hoortest. De gediplomeerde audiciëns van Specsavers hadden dit zo gepiept. Mijn gehoor bleek inderdaad niet zo goed en de audiciën kwam met een prima hooroplossing. Daar had ik wel oren naar.
1: Weten hoe het met uw gehoor is? Laat even wat van u horen. Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat maken we graag een afspraak met u voor een gratis hoortest.
0: Schade laten fixen? Stuur ons een appje via lalietehaan.nl. Laliete Haan. Laliet met TH.
3: Let jem gaan, vriezen, vriezen, let jem gaan. Kettingzagen, bledblazers, houtkleuwers, alles hebben ze hier te steken. Op Accu's benzine, ik ben Gerben en ik let me gaan.
4: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
3: En als het stikken gaat, hel je ze het op en maait je ze het.
4: tdnoord.nl.
5: Een nieuwe pc of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door NOF-PC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. NOF-PC, het adres in Noordoost-Friesland.
6: NOF-PC, NOF-PC, daar kun je wat mee.
5: NOFPC.nl.
3: TD Noord verkeert met ek nog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
4: TD Noord, Utjeste Nightcherk.
7: Mijn toeken camerabewaking, het oerzicht horen in en rondom jo bedrijf. Oeral wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
8: Max Voordeel in het winkelcentrum in Den Bosch. Van kruiden tot gereedschap.
9: En van speelgoed tot feestartikelen.
8: 6 dagen in de week open en parkeren voor de deur. Zoek je betaalbare huishoudelijke spullen.
9: Max Voordeel, in Den Bosch.
10: Nou, bentjes, dik hier wat aan je?
11: We hebben de L, we hebben de U, we hebben de Ma. Ludema!
10: Schitterend!
12: Boetengewoon Ludema, uit water is wat. Voor boetengewoon boetenwerk, ek voor onderhoud, bestritting en riolering.
10: Boetengewoon Ludema, voor al jouw mighty-dreven.
8: Alles voor in en bij het zwembad.
9: Max Voordeel in Den Bosch.
13: WOQS.nl. De specialist in hoornmaken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op Olve Oeren.
14: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
15: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
16: Tientallen boeren zijn gisteravond in trekkers de A28 bij Nijkerk opgereden uit protest tegen de nieuwe stikstofplannen van het kabinet Jette. De actie volgt enkele dagen nadat het kabinet een omvangrijk pakket stikstofmaatregelen presenteerde. Hierin staat dat de uitstoot van de landbouw in 2035 met ruim 40% moet zijn teruggebracht en dat er rond de 15 meest overbelaste natuurgebieden bufferzones van 1 kilometer komen. Landbouworganisaties reageerden dan ook kritisch op de kabinetsplannen. Het Belgische busbedrijf dat vorige maand betrokken was bij een dodelijk ongeluk is opnieuw in opspraak gekomen. Een chauffeur bleek deze week een jonge passagier te zijn vergeten, waardoor de jongen urenlang opgesloten zat in de geparkeerde bus. Hij was tijdens de rit in slaap gevallen en op de vloer van het busje gezakt. En bij aankomst op de school stapte de begeleider samen met 3 andere passagiers uit, waarbij de jongen door zowel de begeleider als de chauffeur over het hoofd werd gezien. Het Nederlandse reddingsteam dat in Venezuela na de aardbevingen naar overlevenden heeft gezocht, vertrekt weer naar huis. Het vertrek is ingezet omdat een nieuwe fase in de hulpverlening is aangebroken. Een woordvoerder laat weten aan NPO Radio 1 dat de kans erg klein is dat er nu nog overlevenden worden gevonden. En wie zin in pizza heeft, kan even niet meer terecht bij een Rotterdamse vestiging van New York Pizza. In het restaurant en winkelcentrum Keizerswaard snuffelen ratten rond. Dat is op beelden te zien. Op video's die rondgaan op Dumper, TikTok en Facebook is te zien hoe dieren over stapels kratten lopen en kruimels eten. De pizzaketen zegt erg geschrokken te zijn en heeft het restaurant gesloten. Het weer nog, in het westen veel zon, in het binnenland stapelwolken en er vallen wat buien. Op de stranden wordt het zo'n 22 graden, in het midden 24 en in het oosten en zuidoosten kan het nog steeds zomers warm worden.
15: En tot zover het nieuws.
17: Was die door nog net vervallen? We hadden het er al maanden hoor.
18: Rustig maar, Boukje. Ik woon net samen wat keerpje.
17: Ja, ik wil wel wat moois. Iets dat heel nal van nou is en echt bij het hoes past.
18: Dat begreep ik. Dan moeten we bij Tjipke Dam van WOQS.nl wezen. Die maakt het hoornmakken stielend warm. Hij regelt alles.
14: WOQS.nl.
19: Hey, tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
20: Binnen je op ziek naar een stijlvolle stiel door in moderne kleuren zoals bronze, maat zwart en taupe? Dat kan. Be well done quality steel.
14: WOQS.nl.
21: Uw tuin weer fris en netjes? Met Tuinhout van Minco Bouwmaterialen geen probleem. U bouwt efficiënter, sneller, slimmer en gemakkelijker met Minco Bouwmaterialen.
22: Zowel voor de professionele klusser als doe-het-zelver.
23: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
24: Toe aan een compleet nieuwe look. Laat zien dat je durft. Shop online op zakenstore.nl of kom naar een van de zakenstores in Friesland en laat je inspireren door talloze mode-ideeën van de goede merken. Elke week de nieuwste fashion items, zodat je er altijd trendy bij loopt. See you at Zakenstore. Fashion, shoes and more. For men, women and kids.
23: Minkobouwmaterialen.nl. Al meer dan 20 jaar specialist in bouwmaterialen.
25: Vakgarage van der Horst. Bedrijfswagens, personenauto's, occasions en nieuwe voertuigen. Wij verkopen en onderhouden alle merken en zijn specialist in Ford
26: en Opel.
27: Financieren en diverse leasevormen zijn mogelijk.
25: Ervaren en betrouwbaar. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
28: Niet onder de ladder door, dat brengt ongeluk.
29: Oeh.
28: Verhip, nu moet ik op een nieuwe pad grondverf.
29: Wacht maar, die haal ik wel voor je bij Raadsma.
28: Raadsma?
29: Jazeker, die hebben heel veel voor schilders. Waaronder afdekvliezen, grondverven en schuurmiddelen. Maar ook alles voor de tuin. Zelfs reinigingsdoeken voor de grasmaaier.
30: Raadsma, al 190 jaar alles om het voorjaar goed te beginnen. Raadsma.nl.
25: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
31: in Ford en Opel.
32: Bakken, zullen we even op een stoel?
33: Baasma Zitcomfort. Voor een noffelijke relaxfauteuil.
32: Baasmazitcomfort.nl.
34: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert RP Keukens en Sanitair uit Dokkum alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
35: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.

0: RTV NOF Streeknijs.
1: Goeiedag, ik ben Ben de Jager en dit is een oersjoch van het Streeknijs van RTV NOF. De gemeente Achtkarspelen is kritisch op de plan voor een nieuwe heetspanningslijn tussen Vierverlaten en Ens die dwars door de gemeente rint. Neffens het gemeentebestuur binnen de plan onzorgvaardig en nadelig voor het gebied. De gemeente vindt dat jijdere bezwieren onvoldoende meenam binnen, onder meer over milieueffecten en mogelijke alternatieven. Ook binnen de zorgen over de impact op natuurgebieden en vogels. Daarnaast is Achtkarspelen benauwd dat bewoners en landschap rekken worden. Op gewoon plakken zoen wenningen letterlijk tussen twee hoogspanningsmasten komen kennen. De gemeente pleit het erom voor een zuidelijker tracé dat nevens Achtkarspelen minder skeer opsmiet en vlugger uitviert worden kan. Ik werd vregen om rommere compensatie voor bewoners en ondernemers. Jedere patiënten van de Slet- en Huisdokterspraktiek Berger Voet in Kalm willen zelfs kiezen kennen bij Hokker Huisdokter ze haar niet schreeuwen. Ze hebben daarvoor een brief gestuurd naar de gemeente Noord-Friesland. Neffens de patiënten is zonder haar inbreng besloten dat ze oerskreeuwen worden naar een nieuwe praktiek van Oostergo uit Ljout, die het met een nieuwe locatie tussen Kalm en een woord komen zo. De groep maakt het hem zorgen over de berichtbrens en het contact dat voor een grutpaard via een chat verrint. Benamend van minder mobiele en digiveerdige inwenners smiet dat problemen op. Exisse zei dat orenhuisdokters in de regio haar net onnemen maaien. De patiënten vregen de gemeente om in peteer te gaan en haar vrijheid om te kiezen te garanderen. SC Cambuur had de eerste oefenwedstrijd van het nieuwe seizoen in Kootse Tillen, maar 9-0 woen. Cambuur kwam al gauw op voorsprong, maar benamen in de tweede helft houdt ze eerst aan de regio team Kootse Tillen de Ljouwers goed zien. Het was de eerste wedstrijd voor de nieuwe trainer van Cambuur, Johan Plat, en hij had hem goed vermaken.
2: Ja, genieten. Na een volle trainingsweek is het altijd leuk om een wedstrijd te spelen. En zeker de eerste in deze ambiance. Veel mensen, mooi veldje, mooi weer. En ja, zo kunnen we alle spelers aan het werk zien. Mooi toch?
1: Ons af hier het Streeknijs. Wil je nog meer weten? Download dan de RTV NOF app of zoek op www.rtvnof.nl. Als een nice tip voor onze redactie, WhatsApp dan naar 0511-44-1202. Ik wens jou een noffelijke dijta.
3: Radio, TV en online.
0: RTV NOF.

0: Je kent dat geluid. En dan die deuk. Elke keer dat je hem ziet, baal je weer. Laat die schade je geen stress meer geven. Bij Lalita Haming Buitenpost herstellen we het vakkundig. Geen eigen risico, alles geregeld met je verzekering... en jij rijdt gewoon door in een gratis leenauto.
1: NofBC, NofBC.
2: Een nieuwe PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door NofPC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. NofPC, het adres in Noordoost-Friesland.
1: NofPC, NofPC, daar kun je wat mee.
2: NOFPC.nl.
0: Schade gereden? Ga naar lalietehaan.nl. Laliet met TH.

0: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
1: Zo, dat ziet er gaaf uit.
0: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanus. Mengen in elke kleur is mogelijk.
2: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
0: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
3: Herberg Voerstrum.
4: Herberg Voerstrum Westergeest. Ook catering voor particulier of bedrijf.
5: Herbergvoerstrum.nl.
6: Flexibele telefonie, efficiënt communiceren en werk je. Oeral.
7: Een telefoon met knelsnoer. Ja, die gaan werken.
6: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
8: De pannenkoekrein.
9: Stap in op het leukste station van Friesland. En maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist. Of zelf braseren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
8: Interesse? depannenkoektrein.nl.
10: Zaken goed bijhouden, haar geven vertrouwd verneten je lidden. Al haar strijden hier, product.frl, Drachten. Binnen 24 uur alle gevoelige informatie van goed wij.
11: Tromeesje maar in beheining.
12: Maar gewoon CA plus een certificering.
10: Digitaal en papier van bedrijf, de zwarg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
13: Met de caravan op pad? Maar wat is waar? De auto die de meeste kilo's kan trekken, is de beste caravan-trekker. Niet waar. Een dikke motor staat garant voor de beste prestaties. Ook niet waar. Hybride auto's zijn niet geschikt als caravan-trekker. Niet waar. ABD heeft volgens de ANWB prijswinnende caravan-trekkers. En laat dat nou waar zijn. Kijk voor de uitleg snel op abd.nl.
14: WOQS.nl. De specialist in hoornmaken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op tolve oeren.
15: RTV NOF. Mijn Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
16: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
17: Uit onderzoek van het RIVM blijkt dat er regelmatig te veel PFAS in moedermelk zit. Toch adviseert het instituut om, indien mogelijk, borstvoeding te blijven geven. De positieve effecten daarvan zijn namelijk veel groter dan de negatieve effecten. In flesvoeding die met kraanwater is gemaakt zit ook PFAS, maar veel minder dan in moedermelk. Op dag 15 van de coronavoer is vandaag oud-minister Vert Grapperhaus aan de beurt. Als minister van Justitie en Veiligheid ging hij tijdens de coronacrisis over de handhaving van de maatregelen. Hoewel hij zich in maart 2020 heel hard uitliet over mensen die geen afstand hielden, bleek niet lang daarna dat gasten op zijn eigen huwelijksfeest zich daar niet aan hielden. Ook lekten steeds meer foto's uit en dat leidde tot de nodige commotie. Het Belgische busbedrijf dat vorige maand betrokken was bij een dodelijk ongeluk is opnieuw in opspraak gekomen. Een chauffeur bleek deze week een jonge passagier te zijn vergeten, waardoor de jongen urenlang opgesloten zat in de geparkeerde bus. De jongen was namelijk tijdens de rit in slaap gevallen en op de vloer van het busje gezakt. Uiteindelijk werd de jongen door de begeleider als de chauffeur over het hoofd gezien. En tientallen boeren zijn gisteravond in trekkers de A28 bij Nijkerk opgereden uit protest tegen de nieuwe stikstofplannen van het kabinet Jette. De actie volgt enkele dagen nadat het kabinet een omvangrijk pakket stikstofmaatregelen presenteerde. Hierin staat dat de uitstoot van de landbouw in 2035 met ruim 40% moet zijn teruggebracht en dat er rond de 15 meest overbelaste natuurgebieden bufferzones van 1 kilometer komen. Voor veel boeren betekenen deze plannen ingrijpende keuzes. Het weer. Vandaag zijn er perioden met zon en in het binnenland wordt het nog zomers warm. In het noordoosten bestaat kans op een bui. Het wordt 22 graden op het strand tot plaatselijk 27 graden in Limburg. Morgen ziet het weer er wat anders uit. Dan passeert vanuit het noordwesten een zone met regen en motregen. En tot zover het nieuws.
18: Het beste restaurant van Nederland, dat vind je in Ruisterveen. Het Stee, via Eaters en Drinkers. Restaurant van het jaar 2026. Geniet van heerlijke gerechten, pure smaken en een prachtig terras. Kom langs en ervaar het zelf. Het Stee, via Eaters en Drinkers in Ruisterveen. Daar wil je zijn.
19: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden.
20: Wij onderhouden
21: en verkopen
20: alle merken en zijn specialist in Ford en Opel.
19: Ervaren en betrouwbaar. Bij alle reparaties krijgt u eerst een prijsopgave. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
1: Toe aan een compleet nieuwe look. Laat zien dat je durft. Shop online op zakenstore.nl of kom naar een van de zakenstores in Friesland en laat je inspireren door talloze mode-ideeën van de goede merken. Elke week de nieuwste fashion items, zodat je er altijd trendy bij loopt. See you at Zakenstore. Fashion, shoes and more. For men, women and kids.
21: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
22: in Ford en Opel.
23: Uw tuin weer fris en netjes? Met Tuinhout van Minco Bouwmaterialen geen probleem. U bouwt efficiënter, sneller, slimmer en gemakkelijker met Minco Bouwmaterialen.
24: Zowel voor de professionele klusser als doe-het-zelver.
25: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
26: Financieel advies voor bedrijven en particulieren. Bij Rentmeester Financieel Advies bent u in goede handen. Persoonlijk, deskundig en altijd dichtbij. Onafhankelijk hypotheekadvies op maat via alle banken en verzekeringen. En al sinds 2005 uw betrouwbare partner in de regio. Benieuwd naar uw financiële risico's? Ontdek het bij Rentmeester Financieel Advies. Bezoek ons pand achter het winkelcentrum in Damwoud. Of ga naar verantwoordadvies.nl. Weet wat uw risico is. Rentmeester Financieel Advies. Damwoud.
25: Minkobouwmaterialen.nl. Al meer dan 20 jaar specialist in bouwmaterialen.
27: Peppe, Mike, ik bij Peppe op de stoel.
28: Baarsma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxpartij.
27: Baarsmazitcomfort.nl.
29: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de M van Bad & Body. Ga naar RP Keukens en Sanitair in Dokkum.

0: RTV NOF Streeknijs.
1: Goeiedag, ik ben Ben de Jager en dit is een oersjoch van het Streeknijs van RTV NOF. De gemeente Achtkarspelen is kritisch op de plan voor een nieuwe heetspanningslijn tussen Vierverlaten en Ens die dwars door de gemeente rint. Neffens het gemeentebestuur binnen de plan onzorgvuldig en nadelig voor het gebied. De gemeente vindt dat jerdere bezwieren onvoldoende meenam binnen, onder meer over milieueffecten en mogelijke alternatieven. Ook binnen de zorgen over de impact op natuurgebieden en vogels. Daarnaast is Achtkarspelen benauwd dat bewoners en landschaprekken worden. Op gewoon plakken zoen wenningen letterlijk tussen twee hoogspanningsmasten komen kennen. De gemeente pleit het erom voor een zuidelijker tracé dat nevens Achtkarspelen minder skeeën opsmiet en vlugger uitvierd worden kan. Ik werd vregen om rommere compensatie voor bewenners en ondernemers. Jedere patiënten van de Slet- en Huisdokterspraktiek Berger Voet in Kalm willen zelfs kiezen kennen bij Hokker Huisdokter ze haar niet schreeuwen. Ze hebben daarvoor een brief gestuurd naar de gemeente Noord-Friesland. Neffens de patiënten is zonder haar inbreng besloten dat ze oerskreuwen worden naar een nieuwe praktiek van Oostergo uit Ljout, die met een nieuwe locatie tussen Kalm en een woord komen zo. De groep maakt het hem zorgen over de bereikbaarheid en het contact dat voor een groot part via een chat verrint. Benamen van minder mobiele en digiverige inwenners smiet dat problemen op. Exisse zei dat orenhuisdokters in de regio haar net onnemen maaien. De patiënten vregen de gemeente om in peteer te gaan en haar vrijheid om te kiezen te garanderen. SC Cambuur had de eerste oefenwedstrijd van het nieuwe seizoen in Kootse Tillen, maar 9-0 woen. Cambuur kwam al gauw op voorsprong, maar benamen in de tweede helft houdt zijn standaard regio team Kootse Tillen de Ljouwers goed zien. Het was de eerste wedstrijd voor de nieuwe trainer van Cambuur, Johan Plat, en hij had hem goed vermaken.
2: Ja, genieten. Na een volle trainingsweek is het altijd leuk om een wedstrijd te spelen. En zeker de eerste in deze ambiance. Veel mensen, mooi veldje, mooi weer. En zo kunnen we alle spelers aan het werk zien. Mooi toch?
1: Ontzaf hier het Streeknijs. Wil je nog meer weten? Download dan de RTV NOF app of zoek op www.rtvnof.nl. Als een nice tip voor onze redactie, WhatsApp dan naar 0511-44-1202. Ik wens jou een noffelijke dijta.
0: Handelsonderneming Schaafsma. Wat voor weer het ook is, altijd uw specialist voor bouwmaterialen, verbouw, bestratingen en nog veel meer. Aan de Kooilone in Wouterswoude. RTV NOF Waarberjocht.
3: Zonnige periode en stapelwolken. Het is meest droog. Lokaal kan er een enkele bui vallen met mogelijk ook onweer. Het wordt vanmiddag tussen 20 en 26 graden.
0: Het Loert van de Waarden. RTV NOF.

0: is RTV NOF. Waar staat? Wat? En waarom?
1: Koningsdag is een dag van verbondenheid. Het kan even.

ik wil in ieder geval iedereen in Friesland heel hartelijk bedanken voor wat jullie allemaal vandaag gedaan hebben. Jullie hebben de meest onvergetelijke Koningsdag gegeven, Kenningsdij, die mogelijk was. Tieren dank, Friesland bommen!

0: Het Raadsel van de Wadden is een gezellig restaurant wat gelegen is op de jachthaven in Oost-Maarhorn.
1: Het Raadsel van de Wadden? Nou, dat kennen wij. Ga daar vis uw dokken hier. Komen wij geregeld voor die heerlijke warme appeltaart. En ook wel voor de kibbeling met huisgemaakte saus. Must wel de goede afslag nemen. In Oost-Maarhorn, over de dijk, eerste afslag links.
2: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
3: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
0: Het Raadsel van de Wadden. Vers gebakken vis met huisgemaakte sauzen. Prachtig uitzicht op het Lauwersmeer. Of een lekker wijntje onder de druivenrank.
2: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
4: Has die door nog net vervangen? We hadden het er al maanden hoor.
5: Rustig maar, Boukje. Ik woon net samen wat keerpje.
4: Ja, ik wil wel wat moois. Iets dat heel nal van nou is en echt bij het hoes past.
5: Dat begreep ik. Dan moeten we bij Tjipke Dam van WOQS.nl wezen. Die maakt het hoor, makken, stiel en dwarren. Hij regelt alles.
6: WOQS.nl.
7: U wilt toch ook het beste voor uw ogen? Ja? Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerijn. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerijn. Hoentjeen.
8: Binnen je op zoek naar een stijlvolle stiel door in moderne kleuren zoals broens, maat zwart en taupe? Dat kan. Be well done quality steel.
6: WOQS.nl.
9: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
10: De Friese Motorfiets!
9: Zoekt u een nieuwe motor of heeft uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
11: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op defriesemotorfiets.nl. Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op defriesemotorfiets.nl.
9: Wij hebben haal- en brengservice.
12: Max Voordeel in het winkelcentrum in Damwoord. Van kruiden tot gereedschap.
13: En van speelgoed tot feestartikelen.
12: 6 dagen in de week open en parkeren voor de deur. Zoek je betaalbare huishoudelijke spullen.
13: Max Voordeel in Damwoord.
14: Niet onder de laden door, dat brengt ongeluk.
13: Oeh.
14: Verhip, nu moet ik om een nieuwe pad grondverf.
15: Wacht maar, die haal ik wel voor je bij Raadsma.
14: Raadsma?
15: Jazeker, die hebben heel veel voor schilders. Waaronder afdekvliezen, grondverven en schuurmiddelen. Maar ook alles voor de tuin. Zelfs reinigingsdoeken voor de grasmaaier.
16: Raadsma, al 190 jaar alles om het voorjaar goed te beginnen. Raadsma.nl.
12: Alles voor in en bij het zwembad.
13: Max Voordeel in dat bad.
17: Zaken goed bijhouden, archieven vertrouwd vernietigen. Al haar strijdig hier, product.frl, Drachten. Binnen 24 uur alle gevoelige informatie voor goed wij.
18: Tromeestje maar in beheining.
19: Maar gewoon CA plus een certificering.
17: Digitaal en papier van bedrijf, de zwarg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
12: WOQS.nl. De specialist in hoormaken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op in je oren.
6: RTV NOF, bij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
20: Goedemiddag, dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
21: Uit onderzoek van het RIVM blijkt dat er regelmatig te veel PFAS in moedermelk zit. Toch adviseert het instituut om, indien mogelijk, borstvoeding te blijven geven. De positieve effecten daarvan zijn namelijk veel groter dan de negatieve effecten. In flesvoeding die met kraanwater is gemaakt zit ook PFAS, maar veel minder dan in moedermelk. Op dag 15 van de coronavoer is vandaag oud-minister Vert Grapperhaus aan de beurt. Als minister van Justitie en Veiligheid ging hij tijdens de coronacrisis over de handhaving van de maatregelen. Hoewel hij zich in maart 2020 heel hard uitliet over mensen die geen afstand hielden, bleek niet lang daarna dat gasten op zijn eigen huwelijksfeest zich daar niet aan hielden. Ook lekten steeds meer foto's uit en dat leidde tot de nodige commotie. Het Belgische busbedrijf dat vorige maand betrokken was bij een dodelijk ongeluk is opnieuw in opspraak gekomen. Een chauffeur bleek deze week een jonge passagier te zijn vergeten, waardoor de jongen urenlang opgesloten zat in de geparkeerde bus. De jongen was namelijk tijdens de rit in slaap gevallen en op de vloer van het busje gezakt. Uiteindelijk werd de jongen door de begeleider als de chauffeur over het hoofd gezien. En tientallen boeren zijn gisteravond in trekkers de A28 bij Nijkerk opgereden uit protest tegen de nieuwe stikstofplannen van het kabinet Jette. De actie volgt enkele dagen nadat het kabinet een omvangrijk pakket stikstofmaatregelen presenteerde. Hierin staat dat de uitstoot van de landbouw in 2035 met ruim 40% moet zijn teruggebracht en dat er rond de 15 meest overbelaste natuurgebieden bufferzones van 1 kilometer komen. Voor veel boeren betekenen deze plannen ingrijpende keuzes.
1: Het weer nog, zonnige periode en stapelwolken. Het is meest droog. Lokaal kan er een enkele bui vallen met mogelijk ook onweer. Het wordt vanmiddag tussen 20 en 26 graden.
20: En tot zover het nieuws.
3: Uw tuin weer fris en netjes? Met Tuinout van Minco Bouwmaterialen geen probleem. U bouwt efficiënter, sneller, slimmer en gemakkelijker met Minco Bouwmaterialen.
22: Zowel voor de professionele klusser als doe-het-zelver.
23: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
24: Hey, tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
23: Minkobouwmaterialen.nl, al meer dan 20 jaar specialist in bouwmaterialen.
25: Vakgarage van der Horst. Bedrijfswagens, personenauto's, occasions en nieuwe voertuigen. Wij verkopen en onderhouden alle merken en zijn specialist in Ford
26: en Opel.
27: Financieren en diverse leasevormen zijn mogelijk.
25: Ervaren en betrouwbaar. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
28: PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door NOF-PC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. NOF-PC, het adres in Noordoost-Friesland.
29: NOF-PC, NOF-PC, daar kun je wat mee.
28: NOFPC.nl.
25: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
27: in Ford en Opel.
30: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
31: Zo, dat ziet er gaaf uit.
30: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanus. Mengen in elke kleur is mogelijk.
32: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
30: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
33: Mij Doeken Camerabewaking, het oerzicht horen in en rondom jouw bedrijf. Oer al wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
34: Wat een mooie keuken. En wat een bijkeukenkast.
35: Ja, echt maatwerk.
36: SG Maatwerk Keukens en Kasten uit Westergeest. We creëren samen met u de perfecte keuken. Maar we zijn er ook voor een bijkeukenkast op maat of een industriële stalen deur.
37: SGmaatwerk.nl.
38: Stap in op het leukste station van Friesland en maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist of zelf braseren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
39: Interesse? depannenkoektrein.nl
37: SGmaatwerk.nl. Uit Westergeest.
36: Keukens en kasten op maat.

0: NOS, het Nijs in het kwart.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Kazachstan houdt op 23 augustus vervroegde parlementsverkiezingen. President Tokayev schreef de verkiezingen uit nadat vandaag een nieuwe grondwet van kracht is geworden. Victor Willis, de leadzanger van The Village People, is na een kort ziekbed overleden. Hij is 74 jaar geworden. Het landelijke vuurwerkverbod voor consumenten geldt komende jaarwisseling. Het besluit is vandaag officieel bekrachtigd. En uit onderzoek blijkt dat er geregeld te veel PFAS in moedermelk zit. Toch adviseert het RIVM om indien mogelijk borstvoeding te blijven geven. Het weer nog, zonnige periode en stapelwolken. Het is meest droog. Lokaal kan er een enkele bui vallen met mogelijk ook onweer. Het wordt vanmiddag tussen 20 en 26 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Van het actuele Nijs uit Noordoost-Friesland, download de RTV NOF app of zoek op rtvnof.nl.
2: Let me say the same.

0: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziekmeidje en van het beun. En al mijn spul, dat sla ik op in een zeecontainer van Fortibox.nl. Rap leveren, veilig en betaalbaar. Mijn buurman had er in je kacht. Fortibox.
1: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Asics, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Hast die door nog net vervolg? We hadden het er al maanden hoor.
3: Rustig maar, Boukje. Ik woon net samen wat keerpje.
2: Ja, ik wil wel wat moois. Iets dat heel nal van nou is en echt bij het hoes past.
3: Dat begreep ik. Dan moeten we bij Tjipke Dam van WOQS.nl wezen. Die maakt het hoornmakken, stiel en dwarn. Hij regelt alles.
4: WOQS.nl.
5: U wilt toch ook het beste voor uw ogen? Ja? Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerijn. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerijn. Hoornsjeen.
6: Binnen je op zoek naar een stijlvolle stiel door in moderne kleuren, zoals broens, maat zwart en taupe? Dat kan. Be well done quality steel.
4: WOQS.nl.
7: Jan Cooks for You, met Jan zelf.
8: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
7: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
9: Taxi Waaksma, al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
7: Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
10: Niet onder de ladder door, dat eindt ongeluk.
11: Oeh.
10: Verhip, nu moet ik om een nieuwe pad grondverf.
11: Wacht maar, die haal ik wel voor je bij Raadsma.
10: Raadsma?
11: Jazeker, die hebben heel veel voor schilders. Waaronder afdekvliezen, grondverven en schuurmiddelen. Maar ook alles voor de tuin. Zelfs reinigingsdoeken voor de grasmaaier.
12: Raadsma, al 190 jaar alles om het voorjaar goed te beginnen. Raadsma.nl.
13: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert RP Keukens en Sanitair uit Dokkum alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
14: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
3: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stiel en dwarren. Zet het tiert op twa oeren.
4: RTV NOF, mij Noord Nijs, Wim en Boetelaar.
15: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Kazachstan houdt op 23 augustus vervroegde parlementsverkiezingen. President Tokayev schreef de verkiezingen uit nadat vandaag een nieuwe grondwet van kracht is geworden. Daarin wordt het tweekamerstelsel door één parlement vervangen en wordt ook de functie van vicepresident ingevoerd. De hervormingen maken deel uit van een bredere politieke koerswijziging in Kazachstan. Victor Willis, de leadzanger van The Village People, is op 74-jarige leeftijd overleden. Dat heeft de band vandaag bekendgemaakt. Willis was het gezicht achter wereldhits als YMCA, In the Navy en Go West. Hij trad op als politieagent, een van de herkenbare personages van de populaire discogroep. De zanger overleed na een kort ziekbed. Het landelijke vuurwerkverbod voor consumenten geldt komende jaarwisseling al. Staatssecretaris Bertram heeft het besluit officieel bekrachtigd. Gemeenten kunnen vuurwerkverenigingen ontheffing geven voor gezamenlijke shows. Ook komen er inleverdagen voor overgebleven vuurwerk. Het verbod wordt op 1 augustus formeel van kracht. De Tweede Kamer stemde er vorig jaar al mee in. Uit onderzoek van het RIVM blijkt dat er geregeld te veel PFAS in moedermelk zit. Toch adviseert het instituut om indien mogelijk borstvoeding te blijven geven. De positieve effecten daarvan zijn namelijk veel groter dan de negatieve effecten. In flesvoeding die met kraanwater is gemaakt zit ook PFAS, maar veel minder dan in moedermelk. Het weer nog, zonnige periode en stapelwolken. Het is meest droog. Lokaal kan er een enkele bui vallen met mogelijk ook onweer. Het wordt vanmiddag tussen 20 en 26 graden. En tot zover het nieuws.
16: Uw tuin weer fris en netjes? Met Tuinout van Minco Bouwmaterialen geen probleem. U bouwt efficiënter, sneller, slimmer en gemakkelijker met Minco Bouwmaterialen. Zowel voor de professionele klusser als doe-het-zelver.
17: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: Menkobouwmaterialen.nl, al meer dan 20 jaar specialist in bouwmaterialen.
2: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden.
3: Wij onderhouden
4: en verkopen
3: alle merken en zijn specialist in Ford en Opel.
2: Ervaren en betrouwbaar. Bij alle reparaties krijgt u eerst een prijsopgave. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
5: Financieel advies voor bedrijven en particulieren. Bij Rentmeester Financieel Advies bent u in goede handen. Persoonlijk, deskundig en altijd dichtbij. Onafhankelijk hypotheekadvies op maat via alle banken en verzekeringen. En al sinds 2005 uw betrouwbare partner in de regio. Benieuwd naar uw financiële risico's? Ontdek het bij Rentmeester Financieel Advies. Bezoek ons pand achter het winkelcentrum in Damwoord. Of ga naar verantwoordadvies.nl. Weet wat uw risico is. Rentmeester Financieel Advies. Damwoord.
2: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
4: in Ford
3: en Opel.
6: Wat een mooie keuken! En wat een bijkeukenkast!
7: Ja, echt maatwerk!
8: SG Maatwerk Keukens en Kasten uit Westergeest. We creëren samen met u de perfecte keuken. Maar we zijn er ook voor een bijkeukenkast op maat of een industriële stalen deur.
9: SGmaatwerk.nl.
10: Flexibele telefonie, efficiënt communiceren en werk je. Oeral.
11: Een telefoon met een snoer. Ja, die gaan werken.
10: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
9: SGmaatwerk.nl. Het Westergeest.
8: Keukens en kasten op maat.

0: RTV NOF Streeknijs.
1: Goeiedag, ik ben Ben de Jager en dit is een oersjoch van het Streeknijs van RTV NOF. Jedere patiënten van de Sletten huisdokterspraktiek Berger Voet in Kolm willen zelfs kiezen kennen bij Hokker huisdokter ze haar niet schreeuwen. Ze hebben daarvoor een brief gestuurd naar de gemeente Noord-East-Friesland. Neffens de patiënten is zonder haar niet inbreng besloten dat ze oerschreeuwen willen naar een nieuwe praktiek van Oostergo uit Ljout, die mij een nieuwe locatie tussen Kolm en een woord komen zo. De groep maakt het hem zorgen hoe de bereikbaarheid en het contact dat voor een groot part via een chat verrint. Benamend van minder mobiele en digiverdige inwenners smiet dat problemen op. Exisser zei dat orenhuisdokters in de regio haar net onnemen maaien. De patiënten vregen de gemeente om in peteer te gaan en haar vrijheid om te kiezen te garanderen. SC Cambuur had de eerste oefenwedstrijd van het nieuwe seizoen in Koortse Tillen, maar 9-0 woen. Cambuur kwam al gauw op voorsprong, maar benamen in de tweede helft, hoogste instander regio 10 Koortse Tillen, de Ljouwers goed zien. Het was de eerste wedstrijd voor de nieuwe trainer van Cambuur, Johan Plat, en hij had hem goed vermaken.
2: Ja, genieten. Na een volle trainingsweek is het altijd leuk om een wedstrijd te spelen. En zeker de eerste in deze ambiance. Veel mensen, mooi veldje, mooi weer. En ja, zo kunnen we alle spelers aan het werk zien. Mooi toch?
1: De gemeente Achtkarspelen is kritisch op de plan voor een nieuwe heegspanningslijn tussen Vierverlaten en Ens die dwars door de gemeente rint. Neffens het gemeentebestuur binnen de plan onzorgvaardig en nadelig voor het gebied. De gemeente vindt dat jedere bezwieren onvoldoende meenam binnen, onder meer over milieueffecten en mogelijke alternatieven. Ook binnen de zorgen over de impact op natuurgebieden en vogels. Daarnaast is Achtkarspelen benauwd dat bewoners en landschap rekken worden. Op gewoon plakken zoen wenningen letterlijk tussen twee hoogspanningsmasten komen kennen. De gemeente pleit het erom voor een zuidelijker tracé dat nevens Achtkarspelen minder skeeën opsmiet en vlugger uitviert worden kan. Ik werd vregen om rommere compensatie voor bewoners en ondernemers. Ons af hier het Streeknijs. Wost nou meer weten? Download dan de RTV NOF app of zoek op www.rtvnof.nl. Als een nice tip voor uw redactie, WhatsApp dan naar 0511-44-1202. Ik wens jou een noffelijke dijta.
0: Handelsonderneming Schaafsma. Wat voor weer het ook is, altijd uw specialist voor bouwmaterialen, verbouw, bestratingen en nog veel meer. Aan de Kooilone in Wouterswoude. RTV NOF Waarberjocht.
3: Zonnige periode en stapelwolken. Het is meest droog. Lokaal kan er een enkele bui vallen met mogelijk ook onweer. Het wordt vanmiddag tussen 20 en 26 graden.
0: RTV NOF.
4: Ekking, De Valon, Constantille, SMA.

0: Jan Cooks for You, met Janzelf.
1: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
0: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
2: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziek maken en van het beunen. En al mijn spullen heb ik opgeslagen in een zeecontainer van Fortibox.nl. Snel geleverd, veilig en betaalbaar. Mijn buurman heeft er een gekocht.
3: Fortibox.
0: Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
4: Max Voordeel in het winkelcentrum in Damwoord. Van kruiden tot gereedschap.
5: En van speelgoed tot feestartikelen.
4: 6 dagen in de week open en parkeren voor de deur. Zoek je betaalbare huishoudelijke spullen.
5: Max Voordeel in Damwoord.
6: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Alles voor in en bij het zwembad.
5: Max Voordeel in dat bad.
7: U wilt toch ook het beste voor uw ogen? Ja? Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerijn. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus kom langs, we maken afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerijn. Hoentjeen.
8: Taxi Waaksma. Al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Koostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
9: Pakken. Zullen we even op een stoel?
10: Baasma Zitcomfort. Voor een noffelijke relaxfauteuil.
9: Baasmazitcomfort.nl.
11: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert RP Keukens en Sanitair uit Dokkum alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
12: MHK Keukenexpert. Ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
13: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op, traaien oeren.
14: RTV NOF, mijn Noord Nijs, binnen en Boedelaan.
15: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Bij een grote brand in een woontoren op de Antwerpse linkeroever zijn meerdere doden gevallen, meldt de politie. De brand ontstond op de 8e verdieping van de 10 verdiepingen tellende gebouw. Het complex met ruim 200 bewoners is geëvacueerd. Eerder werd al gemeld dat er zeker 13 mensen gewond zijn geraakt. De inflatie in de eurozone is de afgelopen maand gedaald naar 2,8%, meldt Eurostat. Vooral de minder sterke stijging van de energieprijzen zorgde voor de afkoeling. De inflatie ligt nog wel boven de doelstelling van de Europese Centrale Bank. Die is zo'n 2%. Economen hadden op een inflatie van 3% gerekend. Kazachstan houdt op 23 augustus vervroegde parlementsverkiezingen. President Tokayev schreef de verkiezingen uit nadat vandaag een nieuwe grondwet van kracht is geworden. Daarin wordt het tweekamerstelsel door één parlement vervangen en wordt ook de functie van vicepresident ingevoerd. De hervormingen maken deel uit van een bredere politieke koerswijziging in Kazachstan. Het landelijke vuurwerkverbod voor consumenten geldt komende jaarwisseling al. Staatssecretaris Bertram heeft het besluit officieel bekrachtigd. Gemeenten kunnen vuurwerkverenigingen ontheffing geven voor gezamenlijke shows. Ook komen er inleverdagen voor overgebleven vuurwerk. Het verbod wordt op 1 augustus formeel van kracht. De Tweede Kamer stemde er vorig jaar al mee in. Het weer nog, zonnige periode en stapelwolken. Het is meest droog. Lokaal kan er een enkele bui vallen met mogelijk ook onweer. Het wordt vanmiddag tussen 20 en 26 graden. En tot zover het nieuws.
16: Let je hem gaan, vriezen, vriezen, let je hem gaan.
17: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steken. Op Accu's benzine. Ik ben Gerben en ik let me gaan.
18: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
17: En als het stikken gaat, halen ze het op en maaien ze het.
18: tdnoord.nl.
19: NOF PC, NOF PC.
20: Een nieuwe PC.
1: PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door Nof PC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. Nof PC, het adres in Noordoost-Friesland.
19: Nof PC, Nof PC, daar kun je wat mee.
1: nofpc.nl.
20: TD Noord verkeert ek nog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
18: TD Noord, uit Jesternaidsjerk.
21: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
22: De Friese Motorfiets!
21: Zoekt u een nieuwe motor of heeft uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
23: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op de friesemotorfiets.nl.
24: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
25: Zo, dat ziet er gaaf uit.
24: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanus. Mengen in elke kleur is mogelijk.
26: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
24: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
27: Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op de friesemotorfiets.nl.
21: Wij hebben haal- en brengservice.

0: Café NOF. Het Nijs in het kwart.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Het dodental bij de grote brand in de woontoren in Antwerpen is opgelopen tot zeker 6. De brandweer zegt nog minimaal enkele uren nodig te hebben om het vuur onder controle te krijgen. Het kabinet stelt 193 miljoen euro beschikbaar voor een noodfonds dat 500.000 huishoudens moet helpen vanwege de hogere energiekosten. Het 15-jarige meisje uit Meerstad, dat wordt verdacht van de moord op haar ouders, blijft 90 dagen langer vastzitten. En Kazachstan houdt op 23 augustus vervroegde parlementsverkiezingen. President Tokayev schreef de verkiezingen uit nadat vandaag een nieuwe grondwet van kracht is geworden. Het weer nog, zonnige periode en stapelwolken. Het is meest droog. Lokaal kan er een enkele bui vallen met mogelijk ook onweer. Het wordt vanmiddag tussen 20 en 26 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Van het actuele Nijs uit Noordoost-Friesland, download de RTV NOF app. Of joch op rtvnof.nl.

0: Oh, 11:30.
1: Hocus pocus. Time for focus.
2: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
3: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus. Met de 4 in het midden.
4: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziek maken en van het beunen. En al mijn spullen heb ik opgeslagen in een zeecontainer van Fortibox.nl. Snel geleverd, veilig en betaalbaar. Mijn buurman heeft er een gekocht. Fortibox.
3: Time for Focus. Ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus. Met de 4 in het midden.
5: It's getting hot in here.
6: Wat een stooi, jong.
5: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er helemaal van aan.
6: Oh?
5: Ja, van gas.
7: Een warmtepomp van Warmtebrengers. Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
8: Taxi Waaksma. Al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
5: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
7: Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
9: Uw tuin weer fris en netjes? Met Tuinout van Minco Bouwmaterialen geen probleem. U bouwt efficiënter, sneller, slimmer en gemakkelijker met Minco Bouwmaterialen. Zowel voor de professionele klusser als doe-het-zelver.
10: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
11: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
10: MincoBouwmaterialen.nl. Al meer dan 20 jaar specialist in bouwmaterialen.
12: Met Toeke camerabewaking, het oerzicht horen in en rondom jouw bedrijf. Oeral wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
13: Max Voordeel in het winkelcentrum in Den Bosch. Van kruiden tot gereedschap.
14: En van speelgoed tot feestartikelen.
13: 6 dagen in de week open en parkeren voor de deur. Zoek je betaalbare huishoudelijke spullen.
14: Max Voordeel in Den Bosch.
15: Peppe, Mike, ik bij Peppe op de stoel.
16: Baarsma Zitcomfort voor een noffelijke relaxpartij.
15: Baarsmazitcomfort.nl.
13: Alles voor in en bij het zwembad.
14: Max Voordeel in Den Bosch.
17: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de M van Bad & Body. Ga naar RP Keukens en Sanitair in Dokkum.
18: Het beste restaurant van Nederland, dat vind je in Zeruisterveen. Het Stee, via Eaters en Drinkers. Restaurant van het jaar 2026. Geniet van heerlijke gerechten, pure smaken en een prachtig terras. Kom langs en ervaar het zelf. Het Stee, via Eaters en Drinkers in Zeruisterveen. Daar wil je zijn.
19: Met de caravan op pad? Maar wat is waar? De auto die de meeste kilo's kan trekken, is de beste caravan-trekker. Niet waar.

0: waar. ABD heeft volgens de ANWB prijswinnende caravantrekkers. En laat dat nou waar zijn. Kijk voor de uitleg snel op abd.nl.
1: WOQS.nl, de specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op Fjouwer Oeren.
2: RTV NOF, Meino en Nijs, Binnen en Boetelaar.
3: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Bij een grote brand in een woontoren op de Antwerpse linkeroever zijn zeker 6 doden gevallen, meldt de politie. Eerder was er nog sprake van 5 doden. De brand ontstond op de 8e verdieping van het 10 verdiepingen tellende gebouw. Het complex met ruim 200 bewoners is geëvacueerd. Volgens de brandweer kan het nog zeker enkele uren duren voordat het vuur kan worden bedwongen. Het kabinet stelt 193 miljoen euro beschikbaar voor een noodfonds dat 500.000 huishoudens moet helpen vanwege de hogere energiekosten. Vooral lage inkomens komen in aanmerking. Het fonds blijft minimaal 4 maanden open en sluit niet bij een tekort aan budget. Volgens het ministerie is het geld voldoende voor alle aanvragen. Het 15-jarige meisje uit Meerstad, dat wordt verdacht van de moord op haar ouders, blijft 90 dagen langer vastzitten. Dat meldt het Openbaar Ministerie. Het meisje werd afgelopen maand aangehouden nadat haar ouders dood werden gevonden in hun woning. Over het motief is nog niets bekendgemaakt. Zittingen van de rechtbank zijn besloten omdat de verdachte minderjarig is. Kazachstan houdt op 23 augustus vervroegde parlementsverkiezingen. President Tokayev schreef de verkiezingen uit nadat vandaag een nieuwe grondwet van kracht is geworden. Daarin wordt het tweekamerstelsel door 1 parlement vervangen en wordt ook de functie van vicepresident ingevoerd. De hervormingen maken deel uit van een bredere politieke koerswijziging in Kazachstan. Het weer nog, zonnige periode en stapelwolken. Het is meest droog. Lokaal kan er een enkele bui vallen met mogelijk ook onweer. Het wordt vanmiddag tussen 20 en 26 graden. En tot zover het nieuws.
4: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
5: De Friese Motorfiets!
4: Zoekt u een nieuwe motor of heeft u uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
6: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op de Friese Motorfiets.nl.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op de Friese Motorfiets.nl.
2: Wij hebben haal- en brengservice.

0: financieel advies voor bedrijven en particulieren. Bij Rentmeester Financieel Advies bent u in goede handen. Persoonlijk, deskundig en altijd dichtbij. Onafhankelijk hypotheekadvies op maat via alle banken en verzekeringen. En al sinds 2005 uw betrouwbare partner in de regio. Benieuwd naar uw financiële risico's? Ontdek het bij Rentmeester Financieel Advies. Bezoek ons pand achter het winkelcentrum in Damwâld. Of ga naar verantwoordadvies.nl. Weet wat uw risico is. Rentmeester Financieel Advies. Damwâld.
1: Herberg Voestrum.
2: Herberg Voestrum Westergeest. Wij verzorgen ook maaltijdservice vertrouwd aan huis.
3: Herbergvoestrum.nl.

0: RTV NOF Streeknijs.
1: Goeiedag, ik ben Ben de Jager en dit is een oersjoch van het Streeknijs van RTV NOF. Er binnen nieuwe ontwikkelingen in de vermissingszaak rond shorttrekker Sven Roes van Gietsjerk. De 26-jarige topsporter die toen het orde week aan spoor is wie, had een teken van limmingjoen. Dat meldde de politie en de familie woensdagmiddag via een verklaring die het onder oren deelt is door team shorttrekker NL. Uit onderzoek nog blijken dat Roes een vlecht naar het boeteland naam had. Werd hij hem krek bevind en onder hokker omstandigheden is net bekend maken. Nevens de familie is de verromming dat er van hem jarenlitten had, maar bleven er ook een soort vragen bestaan. De familie bedankt elke nien voor de stiepen in de aroene dagen, maar vreeg het mij klam om rest en privacy. De politie bleef intussen in contact met de naaiste van Roes. Aroene weekend waar de shorttrekker nog als vermist op joen, naait er voor het laatst zien wie in Muiden en het contact hield wel voor het voel. Zijn auto waard op Schiphol voen. Onder eerdere patiënten van de slet- en huisdokterspraktiek van Dr. Bergervoet in Kolm is onrest ontstien over haar toekomst. Een groep patiënten had de gemeente Noord-East-Friesland nou om help vregen. Zij zeggen dat ze geen vrije kar hebben voor een nieuwe huisdokter en maakt haar zorgen over de bereikbaarheid en het digitale contact bij de nieuwe praktiek. Nevens huisdokters in de regio is de kersenoplossing lykwols vooral een kwestie van noodzaak. Door het grote tekort aan huisdokters en het gebrek aan ruimte bij bestaande praktieken bieden nevens haar een kwelijk een alternatief om voor te komen dat patiënten zonder zorg komen zoenen te zitten. De oename trok een praktiek uit Leeuwarden, maar die continuïteit waarborgje. Want in september worden de patiënten tijdelijk opvangen door praktieken in Kolm. Daarna gaat de nieuwe situatie in. Huisdokters waarschuwen dat het tekort de komende jaren verder oprennen zal. SC Cambuur had de eerste oefenwedstrijd van het nieuwe seizoen in Kootse tillen, maar 9-0 woen. Cambuur kwam al gauw op voorsprong, maar benamen in de tweede helft houdt zijn standaard regio team Kootse tillen de Leeuwarders goed zien. Het was de eerste wedstrijd van de nieuwe trainer van Cambuur, Johan Plat, en hij had hem goed vermaken.
2: Ja, genieten. Na een volle trainingsweek is het altijd leuk om een wedstrijd te spelen. En zeker de eerste in deze ambiance. Veel mensen, mooi veldje, mooi weer. En ja, zo kunnen we alle spelers aan het werk zien. Mooi toch?
1: Ons af hier het Streeknijs. Wost nog meer weten? Download dan de RTV NOF app of zoek op www.rtvnof.nl. Als een nice tip voor uw redactie? WhatsApp dan naar 0511-44-1202. Ik wens jou een noffelijke dijta.
0: Handelsonderneming Schaafsma. Wat voor weer het ook is. Altijd uw specialist voor bouwmaterialen, verbouw, bestratingen en nog veel meer. Aan de Kooilone in Wouterswoude. RTV NOF Waarberjocht.
3: Zonnige periode en stapelwolken. Het is meest droog. Lokaal kan er een enkele bui vallen met mogelijk ook onweer. Het wordt vanmiddag tussen 20 en 26 graden.
0: RTV NOF.

0: Hot in here.
1: Wat een stoel, jong.
0: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er helemaal van aan.
1: Oh?
0: Ja, van het gas.
2: Een warmtepomp van Warmtebrengers. Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
3: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
4: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialisten in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
5: Hey, tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
0: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
2: Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
6: Let jim gaan, friezen, friezen, let jim gaan.
7: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steen. Op Accu's Benzine, ik ben Gerben en ik lid me hier.
8: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
7: En als het stikken gaat, halen ze het op en maaien ze het.
8: tdnoord.nl.
9: Padellen, Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen, Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: TD Noord verkeert het ek nog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
8: TD Noord, uit Jesternaidjerk.
10: Oh, 11:30.
11: Hocus pocus, time for focus.
12: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
13: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus, met de 4 in het midden.
14: Flexibele telefonie, efficiënt communiceren en werk je. Oeral.
15: Een telefoon met knulsnoer. Ja, ja werk.
14: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
13: Time for focus. Ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for focus, met de 4 in het midden.
16: Ik ben Peter Boersma, junior garagechecker.
17: Dat wie toen, nou mag ik zelf rijden. Even zien op autobedrijfboersma.nl. Na je auto's, bedrijfsauto's, creëer jong occasions en ek nog Boscar service. Even zien wat oren klanten zezen, die jouwe Boersma een joggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, voorwijszandje in Waterswaard.
18: Pakken. Zullen we even op een stoel?
19: Baasma Zitcomfort. Voor een noffelijke relaxhuidtij.
18: Baasmazitcomfort.nl.
17: Ik benijd waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een jochen krijgt. Kom del in Waterswaard of zeg op autobedrijfboersma.nl.
20: WOQS.nl. De specialist in hoornmaken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op 5 oeren.
21: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boeteloon.
22: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Shorttracker Sven Roes, die sinds zaterdag vermist was, verblijft in het buitenland. Dat meldt schaatsbond KNSB samen met de politie en zijn familie. Zijn auto werd eerder gevonden bij Schiphol, waarna onderzoek wees op een vertrek uit Nederland. Volgens de familie heeft hij inmiddels een teken van leven gegeven. Verdere details zijn niet bekendgemaakt. Het Maastadziekenhuis in Rotterdam kampt met een grote ICT-storing vandaag en heeft daardoor het merendeel van de afspraken afgezegd. Dat meldt ANP. Ook de spoedeisende hulp is gesloten. Kankerbehandelingen en nierdialyses gaan wel door. Volgens het ziekenhuis is de patiëntveiligheid niet in gevaar en krijgen opgenomen patiënten gewoon zorg. Het kabinet stelt 193 miljoen euro beschikbaar voor een noodfonds dat 500.000 huishoudens moet helpen vanwege de hogere energiekosten. Vooral lage inkomens komen in aanmerking. Het fonds blijft minimaal 4 maanden open en sluit niet bij een tekort aan budget. Volgens het ministerie is het geld voldoende voor alle aanvragen. En bij de grote brand in een woontoren in Antwerpen zijn zeker 6 doden gevallen, meldt de politie. Eerder was nog sprake van 5 doden. De brand ontstond op de 8e verdieping van het 10 verdiepingen tellende gebouw. Het complex met ruim 200 bewoners is geëvacueerd. Een technische storing op de begane grond zou volgens de brandweer de oorzaak zijn van de brand, die inmiddels bijna onder controle is. Het weer nog, zonnige periode en stapelwolken. Het is meest droog. Lokaal kan er een enkele bui vallen met mogelijk ook onweer. Het wordt vanmiddag tussen 20 en 26 graden. En tot zover het nieuws.

0: Herberg Voorstrum.
1: Herberg Voorstrum Westergeest. Voor lekker eten, drinken en slapen. Kijk op
2: herbergvoorstrum.nl.
3: Jan Cooks for You, met Janzelf.
4: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
3: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
5: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
6: Zo, dat ziet er gaaf uit.
5: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanus. Mengen in elke kleur is mogelijk.
7: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
5: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
3: Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
8: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
9: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialisten in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 locations op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.

0: NCRV NOF. Het Nijs in het kwart.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. In de Griekse stad Thessaloniki zijn bij 3 aanslagen op appartementen van leden van regeringspartij Nieuwe Democratie 5 mensen gewond geraakt. De nieuwe voorzitter van de Amerikaanse Centrale Bank, Kevin Warsh, heeft tijdens een bijeenkomst van de Europese Centrale Bank gezegd dat de Federal Reserve onafhankelijk blijft bij het nemen van rentebesluiten. Shorttrekker Sven Roes, die sinds zaterdag vermist was, verblijft in het buitenland en heeft zijn familie inmiddels een teken van leven gegeven. En het dodental bij de grote brand in een woontoren in Antwerpen is opgelopen tot zeker 6. De oorzaak zou een technische storing zijn geweest op de begane grond. En dan het weer. Helder en zonnig. Vannacht ontstaan vanuit het westen wolkenvelden en morgen kan er dan wat regen vallen. Er waait dan een zwakke aan zee matige zuidwestenwind. De minimumtemperatuur vannacht is 12 tot 17 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Van het actuele Nijs uit Noordoost-Friesland, download de RTV NOF app of zoek op rtvnof.nl.

0: got in here.
1: Wat een stoel, jong.
0: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er helemaal van aan.
1: Oh?
0: Ja, van het gas.
2: Een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
3: Hey, tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
0: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
2: Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
4: Let jim gaan, vriezen, vriezen, let jim gaan.
5: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steen. Op Accu's Benzine, ik ben Gerben en ik lid me hier.
6: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
5: En als het stikken gaat, halen ze het op en maaien ze het.
6: tdnoord.nl.
7: Tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: TD Noord verkeert het ek nog fourage, keusmest en alles waarom het heen.
6: TD Noord, Utjeste Nightcheck.
8: Ik ben Peter Boersma, junior garagechecker.
9: Dat wie toen, no maar ik zelf rieden. Even shin op autobedrijfboersma.nl. Na je auto's, bedroze auto's, crazy young occasions en ek nog Bosch Car Service. Even shin wat oren klanten sezen, die jouwe Boersma een joggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, voorwijsantje in Waterswaard.
10: Mij toeke camerabewaking het oerzicht houden in en rondom jouw bedrijf. Oeral wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
9: Ik benijd waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een joggen krijgt. Kom dan in Waterswaard of zoek op autobedrijfboersma.nl.
11: Wat een mooie keuken! En wat een bijkeukenkast!
12: Ja, echt maatwerk!
13: SG Maatwerk Keukens en Kasten uit Westergeest. We creëren samen met u de perfecte keuken. Maar we zijn er ook voor een bijkeukenkast op maat of een industriële stalen deur.
14: SGmaatwerk.nl.
15: Peppe, Mike, ik ben Peppe op de stoel.
16: Baarsma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxpartij.
15: Baarsmazitcomfort.nl.
14: SGmaatwerk.nl. Uit Westergeest.
13: Keukens en kasten op maat.
17: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet de tiert op Seis Oeren.
18: RTV NOF. Mijn Noord Nijs, Binnen en Boetelaan.
19: Ik ben Marcel de Groot. Dit is het nieuws. In de Griekse stad Thessaloniki zijn bij 3 aanslagen op appartementen van leden van de centrumrechtse regeringspartij Nieuwe Democratie 5 mensen gewond geraakt. De aanvallen werden uitgevoerd met geïmproviseerde explosieven. Premier Mitsotakis spreekt van terroristische aanslagen. Onder de gewonden is de moeder van een politica die levensgevaarlijk gewond is. De nieuwe voorzitter van de Amerikaanse Centrale Bank, Kevin Warsh, heeft tijdens een bijeenkomst van de Europese Centrale Bank gezegd dat de Federal Reserve onafhankelijk blijft bij het nemen van rentebesluiten. Zijn eerste optreden op het internationale podium werd nauwlettend gevolgd door beleggers die uitkijken naar signalen over het toekomstige rentebeleid en in hoeverre Trump daar invloed op heeft. Shorttracker Sven Roes, die sinds zaterdag vermist was, verblijft in het buitenland. Dat meldt schaatsbond KNSB samen met de politie en zijn familie. Zijn auto werd eerder gevonden bij Schiphol, waarna onderzoek wees op een vertrek uit Nederland. Volgens de familie heeft hij inmiddels een teken van leven gegeven. Verdere details zijn niet bekendgemaakt. Het kabinet stelt 193 miljoen euro beschikbaar voor een noodfonds dat 500.000 huishoudens moet helpen vanwege de hogere energiekosten. Vooral lage inkomens komen in aanmerking. Het fonds blijft minimaal 4 maanden open en sluit niet bij een tekort aan budget. Volgens het ministerie is het geld voldoende voor alle aanvragen. En dan het weer. Helder en zonnig. Vannacht ontstaan vanuit het westen wolkenvelden en morgen kan er dan wat regen vallen. Er waait dan een zwakke aan zee matige zuidwestenwind. De minimumtemperatuur vannacht is 12 tot 17 graden. En tot zover het nieuws.
1: Oh, 11:30.
20: Hocus pocus. Time for focus.
21: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
22: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus. Met de 4 in het midden.
0: Leeuwarden.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: Time for Focus, ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus, met de vier in het midden.
2: Financieel advies voor bedrijven en particulieren. Bij Rentmeester Financieel Advies bent u in goede handen. Persoonlijk, deskundig en altijd dichtbij. Onafhankelijk hypotheekadvies op maat via alle banken en verzekeringen. En al sinds 2005 uw betrouwbare partner in de regio. Benieuwd naar uw financiële risico's? Ontdek het bij Rentmeester Financieel Advies. Bezoek ons pand achter het winkelcentrum in Damboot. Of ga naar verantwoordadvies.nl. Weet wat uw risico is. Rentmeester Financieel Advies. Damboot.
3: Doe een deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
4: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialisten in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.

0: NOF. Het Nijs in het kwart.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. In hoger beroep heeft de 47-jarige Ahmed I. uit Reuver 21,5 jaar cel gekregen. Hij vermoordde zijn vrouw en verbrandde haar later in Duitsland. De Utrechtse visdeurbel is uitgezet, want het trekseizoen van de vissen is afgerond. Er werd sinds maar 220.000 keer op de digitale bel gedrukt, waarbij vissen door de Weertsluis werden geholpen. In de Griekse stad Thessaloniki zijn bij 3 aanslagen op appartementen van leden van regeringspartij Nieuwe Democratie 5 mensen gewond geraakt. En shorttrekker Sven Roes, die sinds zaterdag vermist was, verblijft in het buitenland en heeft zijn familie inmiddels een teken van leven gegeven. En dan het weer. Helder en zonnig. Vannacht ontstaan vanuit het westen wolkenvelden en morgen kan er dan wat regen vallen. Er waait dan een zwakke aan zee matige zuidwestenwind. De minimumtemperatuur vannacht is 12 tot 17 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Van het actuele Nijs uit Noordoost-Friesland, download de RTV NOF app. Of joch op rtvnof.nl.

0: f***ing hot in here.
1: Wat een stoel, jong.
0: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er helemaal van aan.
1: Oh?
0: Ja, van het gas.
2: De warmtepomp van Warmtebrengers. Ben 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
3: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziekmeidje en van het beun. En al mijn spul, dat sla ik op in een zeecontainer van Fortibox.nl. Rap leveren, veilig en betaalbaar. Mijn buurman had er in je kacht. Fortibox.
0: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
2: Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
4: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
5: De Friese Motorfiets!
4: Zoekt u een nieuwe motor of heeft uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
6: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op de friesemotorfiets.nl. Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op de friesemotorfiets.nl.
4: Wij hebben haal- en brengservice.
7: Bakken? Zullen we even op een stoel?
8: Baasma Zitcomfort. Voor een noffelijke relaxfauteuil.
7: Baasmazitcomfort.nl.
9: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet de tiert op Fjouwer Oeren.
10: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
11: Ik ben Marcel de Groot. Dit is het nieuws. Het gerechtshof in Den Bosch heeft Ahmed I., een 47-jarige man uit Reuver, in hoger beroep veroordeeld tot 21,5 jaar cel voor de moord op zijn echtgenote. Dat is fors hoger dan de eerder opgelegde 14 jaar. Volgens het hof handelde de man met voorbedachte raden. Na de moord bracht hij het lichaam naar Duitsland en stak het daar in brand. De Utrechtse visdeurbel is uitgezet na opnieuw een succesvol trekseizoen. Sinds begin maart is er 220.000 keer op de digitale bel gedrukt, waarmee vissen door de Weertsluis werden geholpen. De livestream trok 12 miljoen websitebezoeken en bijna 900.000 unieke kijkers. De meeste bezoekers kwamen uit de Verenigde Staten, gevolgd door Nederland en Duitsland. Op 1 maart volgend jaar gaat de visdeurbel opnieuw live. In de Griekse stad Thessaloniki zijn bij 3 aanslagen op appartementen van leden van de centrumrechtse regeringspartij Nieuwe Democratie 5 mensen gewond geraakt. De aanvallen werden uitgevoerd met geïmproviseerde explosieven. Premier Mitsotakis spreekt van terroristische aanslagen. Onder de gewonden is de moeder van een politica die levensgevaarlijk gewond is. Shorttrekker Sven Roes, die sinds zaterdag vermist was, verblijft in het buitenland. Dat meldt schaatsbond KNSB samen met de politie en zijn familie. Zijn auto werd eerder gevonden bij Schiphol, waarna onderzoek wees op een vertrek uit Nederland. Volgens de familie heeft hij inmiddels een teken van leven gegeven. Verdere details zijn niet bekendgemaakt. En dan het weer. Helder en zonnig. Vannacht ontstaan vanuit het westen wolkenvelden en morgen kan er dan wat regen vallen. Er waait dan een zwakke aan zee matige zuidwestenwind. De minimumtemperatuur vannacht is 12 tot 17 graden. En tot zover het nieuws.
12: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
13: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialisten in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
1: Oh, 11:30.
14: Hocus pocus. Time for focus.
15: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
16: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for Focus, met de 4 in het midden.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: Time for Focus, ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus, met de vier in het midden.
2: Let jim gaan, vriezen, vriezen, let jim gaan. Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steen. Op Accu's benzine, ik ben Gerben en ik let me gaan.
3: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
2: En als het stikken gaat, hel je ze het op en maait ze het.
3: tdnoord.nl.
4: Financieel advies voor bedrijven en particulieren. Bij Rentmeester Financieel Advies bent u in goede handen. Persoonlijk, deskundig en altijd dichtbij. Onafhankelijk hypotheekadvies op maat via alle banken en verzekeringen. En al sinds 2005 uw betrouwbare partner in de regio. Benieuwd naar uw financiële risico's? Ontdek het bij Rentmeester Financieel Advies. Bezoek ons pand achter het winkelcentrum in Damwoud. Of ga naar verantwoordadvies.nl. Weet wat uw risico is. Rentmeester Financieel Advies. Damwoud.
2: TD Noord verkeert met ek nog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
3: TD Noord, uit Jesternaidscherk.
5: Jan Cooks for You, met Janzelf.
6: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
5: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
7: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
8: Zo, dat ziet er gaaf uit.
7: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanes. Mengen in elke kleur is mogelijk.
9: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
7: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
5: Cooking because we love it. Jan Cooks for You. Dat is catering.
10: Ik ben Peter Boersma, junior garagechecker.
11: Dat wie toen, noem maar ikzelf rieden. Even shin op autobedrijfboersma.nl. Naaie auto's, bedroze auto's, crazy young occasions en ek nog Bosch car service. Even shin wat orenklanten sezen, die jouwe Boersma een joggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, voorwijsantje in Waterswald.
12: Flexibele telefonie, efficiënt communiceren en werken. Oeral.
13: Een telefoon met knelsnoer. Ja, die gaan werken.
12: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
11: Ik benijd waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een joggen krijgt. Kom dan in Waterswaard of zoek op autobedrijfboersma.nl.

whisper to myself,

Ja, ja. Into the light. Nou, de light die shine bright. Wat hebben we prachtig mooi waar, Harkes. Goeion. En ja, het is weer tijd voor leefde van muziek. En ik ben alweer een mooi eentje op reis. En ja, wie ben je het waarsdier? 1 juli. Dus ja, nou scoren we mooi. Dit is een prachtige mooie zomermaand in. En ja, het binnen weer een beetje noffelijker temperatuur. Dus ja, het is volop zomer. Want het weer vanmiddag echt lekker warm. Maar alleen weken, ja. Wat weer een prachtig mooie week. Het weer een beetje warm, ja, oké. Okay. Dan maken we maar een beetje rustig aan. Want de tiert die vlucht voorbij. En ja, we hadden langs de dij al weer hond. Dus ik wil maar zeggen, we moeten lekker genieten van het mooie waar. Als het kan. Even zien, ik ben Gwan, mij Sjoerdessa. Lieke zoals, en dit keer mij Joanne, ja wist, uw jeltje. Verder we daar, mij het prachtige mooie nummer, Brek de Morre. En de jongens die binnen, ja, van de Janne weer in de studio, in hier. Dream Project Studios en de bezig mij hun nieuwe album bezig. Het wordt een akoestisch album. En ik denk dat de man hieraan in kwart nog wel eens even weer aan ons komen. En ja, dan zijn we tijdens even verder hoor. Ik hier Laura Branigan en het mooie Gloria. En ik hier natuurlijk Uze Griet Wiersma. En dit keer mij Arnold de Jong en de Frieske Pastorale. Ja, en het is zo leuk. Het feske This Too Shall Pass. Ja, ik draai hem denk ik elke week. En ik kreeg er zulke leuke reacties van. Want het is zo mooi. Soms dan vlijende weken weer kijken. Mijn nicht en een man op stap. En dan ben je weer even in de streng. En dan tref ik mensen. En dan maak ik eerst even zien waar ben dat. Ach, heren, klaske leven. Wat draait altijd mooie muziek? Waar is die Jan? Nou, dan denk ik, hoe mooi is dat? Want ik weet natuurlijk ook net van waar het wol harkje en waar net. En ja, het gaat me om wat mij hark het natuurlijk. Want daar doe ik het eigenlijk. Ja, en ik vind het zelf ook prachtig mooi. En ik denk dat ze dit noemen, This Too Shall Pass. Want je zei het is kret een engel, dit jongt. Nou, dus ik denk dat dit... ja, Jantina Kempenaar die hier even voor me opzocht. En dat is Yolanda Adams. Ja, hoe mooi is dat? Even zien. Nou, ik loop ook ze nou al hier. We houden haar dus. Ik hou me weer mooi stil. En we gaan weer verder met een mooie muzikale reis. En dit keer is een, ja, een mooie uitvoering van Amazing Grace. Van Janis Joplin en Patsy Cline.

Ja, ja. Dit weer Jantina Kempenaar en Feest met ons mee. Nou, wat is het een gezellig, leuk plaatje. En ik draai hem, ja, de laatste week. En ik vind hem leuk. Jantina komt in kwarten. Ik even, schoot ze even gezellig bij me aan. En dan zijn we het eens even over haar zangcarrière. En ja, haar mansje, die, ja, die doet het geloerd altijd. Nou, hoe fijn is dat? Als je dat als echtpaar zo mooi mij qua dieren kennen. Ja, dat is, vind ik, leefde van muziek. Eens even zien. Wat hier wil je nog? Ik hier... Damon's Roses, my goodbye, my love. En ik hier John Denver, my Calypso. Vind ik zo'n prachtig mooi veske. Echt wel een, ja, een veske een beetje mooie in deze simmer. Ja, want het is volop simmer natuurlijk nou. En ik hier Pussycat, my Georgie. En even zien, ik hier nog wat aanvraagjes. Ja, ik denk dat ik nog even in draaien kan. En dat wordt dan Dana Winner, mijn tranen in mijn hart. En Johanna, uit Gietjerk, als ik het goed ha. Die bellen even leuk. Die bellen Texanoon dan even mijn verzoekje. Hoe mooi is dat? En dan praten we kret even. En ik zeg je, Johanna, nou, ik heb Pussycat ervoor. Oh, die vind ik ook zo mooi, zei ze. Nou, ik zeg, dan houden we nou op de kwijtje. Dan kan ze nog lekker even lusteren. Dus Johanna, leven, dit is even voor die. Dana Winner en tranen in mijn hart. En ik denk dat we dan reclame en het nice ha. Dus dan geven we gewoon weer verder. Want ik ga ook een verzoekje even van Jelly en Jaap Nonkes kregen. En dat die is even speciaal. Nelly. Want ik weet dat Nelly zit een hartje. Die ga even voor Nelly vragen. Had ik even de rivier voor Nelly draaien wil. Nou. En ik zou ook even een mooi nummer voor Nelly draaien. Maar we zullen nog even bellen. Maar dat gaan we net met die Nelly. En ja. Goudje had ik ben. Ik weet net meer welke dat is. Maar dat over die nee wieken. En dat over Noah's naai reclame en het nice draaien. Ik even de rivier. En dit is Dana Winner.

0: in here.
1: Wat een stoel, jong.
0: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er helemaal van aan.
1: Oh?
0: Ja, van het gas.
2: Een warmtepomp van Warmtebrengers. Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
3: Hey, tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
0: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
2: Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
4: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
5: De Friese Motorfiets!
4: Zoekt u een nieuwe motor of heeft uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
6: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op defriesemotorfiets.nl. Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op defriesemotorfiets.nl.
4: Wij hebben haal- en brengservice.
7: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op 5 oeren.
8: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boedeloon.
9: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Door zware overstromingen in Ivoorkust zijn inmiddels bijna 60 mensen om het leven gekomen. Dat heeft de regering bekendgemaakt. Hevige regenval veroorzaakte op meerdere plaatsen overstromingen en grote schade. De autoriteiten waarschuwen dat het regenseizoen nog niet voorbij is en roepen inwoners op alert te blijven. Werknemers van onder meer ASML, DAF en Bosch staken aanstaande vrijdag als het kabinet de plannen voor de sociale zekerheid niet intrekt. Dat meldt vakbond FNV. De actie valt samen met een manifestatie in Eindhoven. De bond verzet zich onder meer tegen de hogere AOW-leeftijd en veranderingen in de WW en de WIA. Het gerechtshof in Den Bosch heeft Ahmed I., een 47-jarige man uit Reuver, in hoger beroep veroordeeld tot 21,5 jaar cel voor de moord op zijn echtgenote. Dat is fors hoger dan de eerder opgelegde 14 jaar. Volgens het hof handelde de man met voorbedachte raden. Na de moord bracht hij het lichaam naar Duitsland en stak het daar in brand. In de Griekse stad Thessaloniki zijn bij 3 aanslagen op appartementen van leden van de centrumrechtse regeringspartij Nieuwe Democratie 5 mensen gewond geraakt. De aanvallen werden uitgevoerd met geïmproviseerde explosieven. Premier Mitsotakis spreekt van terroristische aanslagen. Onder de gewonden is de moeder van een politica die levensgevaarlijk gewond is. En dan het weer. Helder en zonnig. Vannacht ontstaan vanuit het westen wolkenvelden en morgen kan er dan wat regen vallen. Er waait dan een zwakke aan zee matige zuidwestenwind. De minimumtemperatuur vannacht is 12 tot 17 graden. En tot zover het nieuws.
10: Ik ben Peter Boersma, junior garagechecker.
11: Dat wie toen, nou maak ik zelf rieden. Even zien op autobedrijfboersma.nl. Na je auto's, bedroosauto's, crazy young occasions en ook nog Bosch car service. Even zien wat orenklanten zezen, die jouw Boersma een joggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, voorwijs Santje in Waterswaard.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: Ik ben uit waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een jochen krijgt. Kom Delling Waterswaard of zoek op autobedrijfboersma.nl.

prachtig. Opwekking 642, het mooie veske, de rivier. Ja, en die is even onvregen terug Jelly en Jaap. En ik even speciaal via Nelly. Nou, hoe mooi is dat, Nelly? En ja, dit veske, dat verveelt nooit. En Nelly, die had een paar hele mooie favoriete veskes. En dat is eigenlijk de kracht van de liefde. En we hielden het er van de week nog even over de telefoon. Hoe ze graag een veske jaren. Ja. En ik weet het net meer, maar Nelly, daar hou ik het van de week nog even door en dan draai ik hem naar je week even. Ik ging gauw verder en ik ga nog heel wat mooie vestjes kleren staan. En dit is Juanita Duplessis. Onthoud mij. Ja, dat is een beetje een Afrikaanse. Ja, het had wel wat van het Nederlands natuurlijk, maar ik vind het wel een heel mooi taaltje. En ik vind dit een prachtig mooi nummer.

Ja, wat een prachtig mooi nummer. Want ja, ik ging natuurlijk even een heel verhaal bij de rivier. Maar ik ging nog een heel mooie uitvoering van Piet Veerman. Sailing Home. Ja, dat is ook een feestgewerk. Hele mooie ontdekking zo'n haar. Dat is allemaal de cats. En ja, je had het soms wel eens... ja, als je ouders net meer jeren op dit, in dit aardse leven mee ha. Dan in ieder geval, dan ben daar van die momenten, ja, dan ben ze even heel dicht bij die. Ik had dat heel sanoendanners. En ja, tuurlijk, het is altijd weer wat verdrietig, maar het is echt wel mooi. En ik dacht van, ja, ik moet even Piet Veerman draaien. En ja, dan viel ik ook even weer de verbinding met mijn mam. En ja, dat is muziek voor mij. De liefde van muziek, die stroomt al van oh, dat ik al iets van kan weer tot aan wat ik nou ben. En daar ben ik, ja, tere dankbaar voor. Ja. Even gezien, ik kijk nog een versje van After All. If You Need Me. Ik zo'n mooi nummer. En ik ging een nummer van... Ja, de gospelband So-So. En van mezelf. Dat hebben we jarenlang opgenomen. Ik denk dat het in 2000 weer. 2001. En natuurlijk het Friestalige jouwel kwam er aan. Maar dat is... ja, zeg maar... nou net exact de oorzetting. Maar van het verske Everybody Join Hands. En ik denk ik doe hem nou even... in het Engels. En ja, dat verske dat is nog steeds heel actueel in het tijd. We hebben nu ja, mijn man erin zetten. En ik denk toch dat ze langzamerhand, ja, dat de mensen steeds meer ja, bewust worden van ja, dat er toch iets gaande is in de wereld. Hey, en dan hoeven we dat ik net onder stoelen en tafels te schouwen. Het is er. En die ene die verneemt het al en de oren verneemt het net. En ja, ik ja dan toch wel bij de categorie dat ik dat al heel lang zag. En ik zag ook dat er een gigantische tweedeling ontstaat bij de mensen. En ja, ik vind dat heel jammer. En ik hoop ook echt. En ja, in mijn hart voel ik ook dat dat verorien gaat. De tijd is ontkeren. En ja, het is nog nooit zo donker geweest. Of het werd ook wel jacht. Ik zeg dat wel vaker. Maar ik meen dat ook echt vanuit mijn hart. Want wat is deze wereld prachtig mooi. En wat kennen we het mooi maar qua haar. Hey, en wat verdoggen we een soort tijd aan, ja, aan oorlogen en die strijdje en wandelen. En die ene weet het nou beter als door. In plaats dat we samenwerking gaan en dat we weer een echte verbinding vanuit de liefde mijl qua krijgen. Dat is wat ik wens je. Want ja, dat hebben we wel nodig. Even zien, hak ik nog een feske erin te staan dat ik denk dat ken je er een beetje bij? Nee, op het moment even net jou neer. Ik hier Piet Veerman natuurlijk al draait en ik hier ook een van de cats klaarzet. En een mooi vrolijk feske. Want ja, dan ja, allemaal wollen kan ik even lekker doosje of gewoon even lekker meisje, jongen. Heerlijk, want muziek dat tilt dus boven alles uit.

Ja, ja, Cry to Me. Prachtig. Salomon Burke. Ik vind het zelf ook een heerlijk nummer om te zingen. En zo ben ik al weer aan het einde van het tweede uur geleefde van muziek kwam. En ik hier nog The Golden Earrings, My Twilight Zone. En dat weer de tip van Dick van der Heijden. En ik hier Orchestral Maneuvers in the Dark en Made of Orleans. Ja, en dat weer de tip van muziekvrienden en van Christian de Haan. En ik hier Donna Summer en The Lady of the Night. Heerlijk. En Catherine Gregg en Brian Willoughby. Do It for Love. Nou, leefde. Ja, de leefde van muziek en de leefde van qua. Ja, hoe mooi is dat al hier, Harkers. En daar maar we eigenlijk weer een beetje heen. Ik had trouwens na je week hakken, ja, een geweldige zangeres, die had je wel vaker bij mij West. En dat is dus eigen Esther Algra. En ja, mooi meisje. En ja, ik vind het een goede zangeres. En ze had ik een nieuwe single maken. Dus dat het een beetje mij zit dan. Ze zou van de Janne komen, maar ze hier een lichte keel ontsteken. Net helemaal 100 punten. Nou, dan is het echt net lekker om hier te zitten. Dus ik zei, wie schouw het gewoon even terug naar nieuwe weken. En ja, dan komt deze dame hier even. Scoot hier even mooi bij me aan. En ja, Esther en ik, we kennen oorlog praten. Hartstikke mooi. Maar ze gaat ook even een paar versjes live doen. Dus hoe leuk is dat? En ik zal eens even zien hoe ik het mij dat teert. Ja, nou, ik draai nou het nummer Ga Maar. Echt, zie je dit maar even op YouTube. Een prachtig mooi nummer en ook een hele mooie videoclip. Dus Harkes Hanne, genoffelijke jongen. Aasen is er weer de smachtwacht, 12 uurkes. Dus blijf lekker bij de radio zitten. Je kan lekker boeten zitten. Een drankje en een hapje. Ach, wat is het leven nou mooi net. Hier is Esther Algra en Gama. Ja, ik ging dus nou weg. Doeg, tot na je weekend.

0: Jan Cooks for You, met Janzelf.
1: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
0: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
2: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziek maken en van het beunen. En al mijn spullen heb ik opgeslagen in een zeecontainer van Fortibox.nl. Snel geleverd, veilig en betaalbaar. Mijn buurman heeft er een gekocht.
3: Fortibox.
0: Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
4: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
5: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialisten in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
6: Peppe, Mike, ik ben Peppe op de stoel.
7: Baarsma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxfauteuil.
6: Baarsmazitcomfort.nl.
8: WOQS.nl, de specialist in hoormakken, stijlvolle stielend warren. Zet de tiert op Njoggen Oeren.
9: RTV NOF, mijn Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
10: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Bij anti-immigratieprotesten in Zuid-Afrika zijn ongeveer 900 mensen aangehouden. Volgens de politie verliepen de meeste demonstraties vreedzaam, maar op meerdere plaatsen waren plunderingen en geweld. In Johannesburg werd één persoon doodgeschoten door de politie tijdens ongeregeldheden. De betogers eisen dat illegaal verblijvende buitenlanders het land verlaten. Sony stopt vanaf 2028 met de productie van fysieke PlayStation games. Nieuwe spellen zijn dan alleen nog digitaal verkrijgbaar via de PlayStation Store of als downloadcode. Volgens het bedrijf kiezen steeds meer gamers voor digitale games. Eerder gekochte spellen blijven beschikbaar, maar nieuwe fysieke uitgaven verdwijnen dus vanaf 2028. Door zware overstromingen in Ivoorkust zijn inmiddels bijna 60 mensen om het leven gekomen. Dat heeft de regering bekendgemaakt. Hevige regenval veroorzaakte op meerdere plaatsen overstromingen en grote schade. De autoriteiten waarschuwen dat het regenseizoen nog niet voorbij is en roepen inwoners op alert te blijven. Het gerechtshof in Den Bosch heeft Ahmed I., een 47-jarige man uit Reuver, in hoger beroep veroordeeld tot 21,5 jaar cel voor de moord op zijn echtgenote. Dat is fors hoger dan de eerder opgelegde 14 jaar. Volgens het hof handelde de man met voorbedachte raden. Na de moord bracht hij het lichaam naar Duitsland en stak het daar in brand. En dan het weer. Helder en zonnig. Vannacht ontstaan vanuit het westen wolkenvelden en morgen kan er dan wat regen vallen. Er waait dan een zwakke aan zee matige zuidwestenwind. De minimumtemperatuur vannacht is 12 tot 17 graden. En tot zover het nieuws.

0: We komen en we gaan, ergens heen of ergens vandaan. Welkom bij de Smachtwacht, uw wekelijkse pantoffelparade bij RTV NOF. Het programma vol poëtische muziek en muzikale poëzie. De literaire Vesuvius, uw Fata Morgana van de goede smaak. De diamant in de berg met grind. En ja, we zitten in de zomerprogrammering. En ja, die duurt tot ver voorbij de herfstvakantie. En dat betekent dat we geen Wikipedia voor u hebben. En eigenlijk ook geen Sinatra-rubriek. Alhoewel we Sinatra natuurlijk wel hebben. En wat doen we verder? Goeroe Gerard lost een probleem op. En Gerrit, ja, Gerrit is ook op reis. Die is op reis. En die zit in Zuid-Afrika op kosten van de omroep. Dus dat moet goed komen. Even kijken, we hebben een antidepressivum zo dadelijk. Dat is allemaal nog vrij gewoon. En in de tweede uur ook een stad, een straat, een steeg, een streekgedicht. Wat anders is in de zomerprogrammatie is de zalige zes natuurlijk. En deze week is er weer eentje uit en er is weer een nieuwe ingekomen. Komen. Nou, het wordt sidderen en smachten wat dat dan wel niet zal zijn. Of juist wel zal zijn. Ja, weet ik veel. Het is al nu alweer te ingewikkeld, Evert. Ja, Evert die is ook helemaal klaar voor. Klaar mee, dat kan ook. Eens even kijken, wat gaan we doen? Ja, we zijn deze week ook weer gewoon op reis. We bezoeken weer allerlei vakantieachtige bestemmingen. Zodat u een beetje in de sfeer kunt komen. En misschien dat u dan een idee heeft van, nou, misschien moet ik daar ook maar eens een keer naartoe. Nou, genoeg geklets. Ik zie trouwens, Evert. Evert, er brandt opeens een rood lampje hier zo bij onze knopjes. Heb je dat gezien, hè? Er staat op dat de microfoon aan is. Dat is leuk. Ja, het ziet er gezellig uit. Ja, het ziet er gezellig. Oh, je vindt dat totaal onzinnig is. Ja, omdat er aan het plafond ook een rode lamp hangt. Ja, inderdaad. Ja, straks gaan ze er nog wat van denken. Nou ja, als we klanten krijgen vanavond, dan zullen we het wel zien. We gaan beginnen met een gedicht van de graaf van Medwert uit zijn bundel Stadsbroei. Ja, daar putten wij graag uit de afgelopen tijd. New York. Verticale waanzin, glasvliezen snijden de hemel in stukken. De stad is een machine die nooit slikt. Manhattan is een meetlat van beton, avenue na avenue. Een blokkendoos voor reuzen. De subway, het darmkanaal van ijzer en ratten, de polsslag van de wereld. Onder de zolen van een zwerver, stoom ontsnapt uit de putdeksels. Deze stad zweet van binnenuit. Op Wall Street dansen cijfers als insecten. Geld heeft geen geur, maar wel tanden. Het WTC kijkt pedant omlaag. Kijkt neer op de mieren die de rijkdom betalen. Dan Times Square. Een epileptische aanval van licht. De leugen is elektrisch. Brooklyn snijdt in het lichaam van de nacht. Bruggen als roestige harpen. De wind tussen de wolkenkrabbers. Een huilende wolf. Central Park is de long van een lijkkist. De geur van hotdogs en uitputting. Iedereen rent, niemand komt aan. Het vrijheidsbeeld is een groen karkas. De wolkenkrabbers steken de maan in haar rug. New York is een gebed aan het grote niets. Overleven is de enige religie.
1: Hi,
0: John.
1: Mathis.
0: Yeah.
1: I just love you so much and wanted to make sure that you guys knew that I was okay.
0: Yeah, I've been okay.
1: Hopefully you're okay.
0: Yeah.
1: And looking forward to seeing you soon.
0: Yeah, come as long. That is ook leuk.
1: I mean, that's what I do.
0: Yeah.
1: Okay.
0: Now, sing it then.
1: Later.
0: Doei. Hoi. Ja, dag.

0: is De Smachtwacht. Jouw wekelijkse pantoffelparade bij RTV NOF.
1: Joen is jouw smachtwachter van dienst. De Histotalk.

Nou, geen dank. Geen dank. Graag gedaan. Ja, dat was Patricia Kaas. Ja, nou kreeg ik toch een klein beetje het gevoel dat ze wat verveeld was met al de gegapen tussendoor. En, ja, of de uitspraak nou ook zo geweldig was, dat weet ik eigenlijk ook niet. Maar goed, ik heb er dan ook geen verstand van. Waar ik wel verstand van heb, dat is het antidepressivum voor in Driesem. Want ja, daar zijn we nu aan toe. En ja, we hebben weer een prachtig nummer uit de lijst met aanvragen getrokken via het universum. Hè? Want u kunt ook het antidepressivum via het universum tot ons doen komen. Ja, dat is niet zo, dat is niet zo moeilijk. Dat vereist wel enige oefening, maar dat moet toch bijna iedereen wel kunnen. En eens even kijken van wie heeft het aangevraagd? Wie is Jo Evert? En waarom moet Jo opdonderen? Ja, dat is allemaal van die informatie die mij niet zoveel zegt. Het kan best wel wezen dat Jo op moet donderen. Maar ik zou niet weten waarom Jo moet opdonderen. En wat heb ik daarmee te maken? Joop. Oh, Joop. Het is Joop donderen. Oh, ja. Nou, als je dat dan de volgende keer gewoon even opschrijft, in plaats van met je banaan te spelen, dan snap ik het misschien ook. Joop die zegt, als ik naar Driesem zou moeten worden verbannen, en, ja, dat wil niemand natuurlijk. En ik mag dan één muziekje meenemen waar ik dan in Driesem nog blij van word. Dan zou ik een nummer van Herman van Veen mee willen nemen. En dat is een nummer van zijn jubileumalbum Anne uit 1986. En dat nummer dat heet Joop. Ja, ik denk dat ik daar in Driesem heel erg blij van word. En ja, ergens heb ik het gevoel dat het lied ook al een beetje over mij gaat, zegt Joop donderen. Nou, Joop, we gaan onmiddellijk klaarzitten. En ja, Driesem staat ook al op

nuchter. Deze wereld is de mijne niet. Zinnen die ik toen had moeten zeggen, komen nu pas in mij op. Maar wat nooit geweest is, nooit geweest zal zijn, Joop. Dat doet mij

Ja, dat was Joop. Ja, ik heb toch het gevoel dat het met Joop niet heel goed afgelopen is uiteindelijk. Maar wat een fantastisch stuk muziek is dat. Geweldig. En eens eventjes kijken, wat gaan we doen? Ja, we gaan een gedicht doen. En ja, ik hoop wel dat u het eerste gedicht over New York inmiddels vergeten bent. Want deze, die kan daar nog niet... Die kan daar niet in de schaduw staan. Maar goed, u krijgt hem toch voor uw kiezen. De hartslag van Manhattan. De stoom stijgt uit de putten. De koffie smaakt naar zuur. $8 voor een latte. Natuurlijk veel te duur. De stad die nooit slaapt wordt wakker met een diepe zucht. En men sleept zich naar kantoor door de smog en vette lucht. Neonlichten dimmen, de kater slaat toe. Gele taxis kleven bumper, iedereen is nog moe. Er ligt een papperige pizzapunt verloren op de straat, waar een rat van 30 kilo triomfantelijk op te dansen staat. Het ritme van de metro klinkt diep uit de ondergrond. De geur van urine wedijvert met de walm van wiet en stront. De wolkenkrabbers reizen hoog boven het stratenravijn. Gebouwd voor miljardairs die de fiscus steeds te slim af zijn. Op Times Square staat de waanzin alweer vroeg in de rij. Een bende blije toeristen, schouder aan schouder, zij aan zij. Ze gapen naar de schermen compleet van de wereld los en betalen $20 voor een selfie met een nep-maffia-bos. Prijs de Empire State of Mind en trek je portemonnee. Je bent doodop en platzak, maar je doet tenminste mee. Dit is de ultieme rat race show, verstikkend en benauwd. Waar de hartslag van Manhattan klopt op het ritme van je burn-out.

0: Twee geweldige nummers over New York. Deze was van Wende en New York is passing her by. En ja, dat is misschien ook het beste. En daarvoor de flamboyante versie van New York, New York van Frank Sinatra. Maar ja, wat blijft dat geweldig als dat... Ja, het intro alleen al, dat krijg je de rillingen van, zo heerlijk is dat. En eens even kijken, wat gaan we doen? Ja, we gaan eens even kijken waar onze Gerrit uithangt. Ja, in Zuid-Afrika waarschijnlijk. Want daar ga je niet voor een paar dagen naartoe natuurlijk. Nee, Gerrit Kennelde, die blijft daar wekenlang zitten. Gerrit jongen, ben je daar? Hallo? Gerrit? Evert, hebben we Gerrit aan de lijn? Gerrit? Oh, op de andere lijn. Ja. Oh, ik schakel even naar de andere lijn. Ja. Gerrit? Jongen? Ja? Gerrit? Ja, daar komt Gerrit. Ja, daar is hij.
1: Monumenten. Met Gerrit Gleufgoed.
0: Ja, hier is dan weer Gerrit Gleufgoed, uw eigen speciale monumenten zorgreporter van RTV NOF. Nou, en waar is Gerrit vandaag? Die is in Kaapstad. En ik moet even hier parkeren, want kijk, ja, zo. Ja, oké. Laat zien. Ja, want kijk, ik kan namelijk met een Suzuki Alto mag ik de danen van de compagnie niet in. Dus ja, dan doe ik dat ook maar even niet. Dus ik moet even parkeren. En ik wandel nu, die beroemde tuinen wandel ik nu binnen. Nou, dat is wel geinig, want dat is een beetje een oud park, hè, eigenlijk. Daar werd vroeger voor de Verenigde Oost-Indische Compagnie werd dan voedsel gekweekt hier, hè. Dat ze verse groenten weer hadden. Ja, tenminste, degenen die dan niet aan scheurbuik waren doodgegaan ondertussen. Maar die dan overbleven, ja, die konden dan weer een lekkere verse groenten konden die dan weer hier krijgen natuurlijk, hè. Nou, en tegenwoordig is het dan een park. Een park in het midden in Kaapstad. Nou, dat is natuurlijk hartstikke leuk. En daar kan je lekker verpozen eigenlijk. Hè? Daar kan je verpozen. Er vliegt en er fladdert van alles. Er staat van alles. Er staat bijvoorbeeld het gebouw van het Witte Parlement. Ja, daar woont dan de president. Nou, dat is hartstikke leuk. En ook logisch als bieten natuurlijk. Hè? Ja, dat is logisch als bieten. Nou, en wat heb je dan hier nog meer? Kijk, daar staat hier aan het einde ergens een kanon. Dat weet ik toevallig. En dat is een monumentje. Dat is een monumentje ter ere van de soldaten die gevallen zijn in de Eerste Wereldoorlog. Nou, dat is toch altijd mooi. Nou, het is een levensecht kanon. Als je dan hier wat indrukt, dan kan er wat gebeuren. Ja, dat is nu natuurlijk niet, want dat snap je natuurlijk wel. Er staat een kogel in. Ja, moet je kijken, die kogel die knettert dwars door de National Gallery heen, zeg. Nou zeg, moet je dat hele gebouw, dat stort in. Ik ga maar snel er vandoor, want zo meteen zeggen ze nog dat ik het gedaan heb. Zo, de mieter. Ja, rij je maar. Voordat ze het in de gaten hebben.

Hier zijn ze ooit aan land gegaan. De zeelui van de lange vaart, de slaven en de woekeraars, de dominees, de handelaars. De ene met een vrije geest, de andere met een blind geloof. De oceanen stromen samen. Dit is Kaap, de goede hoop. En ik zit hier en ik zoek naar woorden en muziek. Want de bomen hier zijn oud en wijs, hier in die tuinen van die compagnie. Daar is wolken op die tafelberg, die duivel speel zij spel. En die schaduwen van die bomen wandel stadig hoor mij fel. En ik dans in mijn gedachten langs die witte parlement. Met die liefde van mijn leven, wat mij nooit niet had gekend.

Daar is armes op die vlaktes en daar is rijkes langs die kus. Het is een wereld van verschil tussen die wat win en wat verlies.

duinen van die compagnie. En ik kijk naar twee verliefdes, wat niet weet dat ik hier zit. En ik reis door die verleden met die snelheid van die licht. En op een afstand kan ik zien hoe een mens onszelf verliest in die onvoorwaardelijke overgave, in die tuinen van die compagnie. En ik reis zonder een doel. En ik leef van wat ik zie. Wanneer ik sterf, begraaf mij hier, begraaf mij hier. In die tuinen van die compagnie. En jij wat mij niet loslaat, niet al het die storm gaan leggen. Jij wat mij gevangen houdt, er is niks meer om tussen. Ons het elkaar gevind en ons het elkaar verliest.

Wat heb jij gemaakt met mijn hart? Wat heb jij gemaakt in mijn arms? Wat heb jij gemaakt met mijn leven, mijn toekomst?

0: Ja, dit was een prachtig tweeluik. Passend bij het monumentje van Gerrit Gleuvoet in de tuinen van de Compagnie. En gebed over de zeelui van de Verenigde Oost-Indische Compagnie. Hierdoor waren we te vroeg. Dan wel hadden we tijd over, dan wel te kort. En nu is er tijd te kort, dan wel over. Maar goed, hoe dat af gaat lopen weten we nog niet. En anders moet Katie Melua maar iets voor zichzelf gaan zitten doen. We gaan eens even kijken. We gaan naar de goeroe, want die moet even een probleem oplossen. Dus we zoeken contact met de goeroe in zijn praktijk in de stupa van Hantum.
1: Goeroe Gerard, lost al uw problemen op. Deze week kreeg ik een brief. Een brief van Iris Tamponema. En Iris die schreef mij: beste goeroe Gerard, neemt u al die problemen die u krijgt niet mee naar huis? Beste Iris, nee hoor, maak je daar maar geen zorgen over. Ik neem alleen soms de eigenaar van de problemen mee naar huis, hè. Vooral als ze bloedmooi zijn. Heeft u ook een probleem? Stuur deze dan naar goeroe Gerard.

Ja, Toet Tielemans op de mondharmonica. En Hans de Boy, die was blij dat hij thuis was, bent. Nou ja. We gaan als Sodemieterij een gedicht van de Graaf van Medward met dank aan de Histeltolk in een half minuutje erdoorheen jakkeren. Ik zag op uitnodiging de zon ondergaan achter de Kilimanjaro. Ging op safari in Botswana, voer wekenlang over de Rio Grande. En hielp de caucho zijn vee bijeen drijven op de pampa's van Argentinië. Dwaalde dagenlang door de Rocky Mountains, dronk whisky in Texas, klom in een baobab op Madagaskar, had rendier in Lapland en ik liep hand in hand op de Seychellen. Maar ik werd overal alleen innerlijk blij als het mij deed denken aan mijn maïsie en de vrijheid van beeldse klei.

0: Reis met me mee, dan gaan we verder over een minuut of twee. Evert, wat is dat voor flauwekul? Dat kan je toch helemaal niet weten? Je kan toch niet weten? Er kan wel heel veel nieuws zijn of heel veel reclame of ja, weet ik veel. Dat slaat op.
1: Ik ben Peter Boersma, junior garagechecker.
2: Dat wie toen, noem maar ikzelf rieden. Even shin op autobedrijfboersma.nl. Na je auto's, bedroze auto's, creëer je jonge occasions en ek nog Bosch Car Service. Even shin wat oren klanten sezen, die jouwe Boersma een joggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, voorwijsantje in Waterswaard.
3: Pakken. Zullen we even op een stoel?
4: Baasma Zitcomfort. Voor een noffelijke relaxfauteuil.
3: Baasmazitcomfort.nl.
2: Ik benijd weer om autobedrijf Boersma van je klanten een jochen krijgt. Kom del in Waterswaard of zug op autobedrijfboersma.nl.
5: WOQS.nl. De specialist in hoornmaken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op, zien oeren.
6: TV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
7: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Jaap van Dissel verdedigt zijn standpunt tegen een mondkapjesplicht tijdens de coronapandemie. De toenmalige OMT-voorzitter stelde dat onderzoeken aantonen dat mondkapjes weinig besmettingen voorkomen. Hij betoogde dat brononderzoek en anderhalve meter afstand veel effectiever waren geweest. Videoland koopt de Nederlandse tak van Viaplay voor 142 miljoen euro. De streamingdienst verwerft ermee de uitzendrechten van onder meer Formule 1, Premier League voetbal en PDC Darts. De overname moet nog door de toezichthouders worden goedgekeurd en wordt naar verwachting in de komende maanden afgerond. D66-Kamerlid Pot waarschuwde dat de stikstofmaatregelen als een fragiel geheel functioneren. Landbouwminister Van Essen benadrukt dat het pakket alleen als geheel werkt en aanpassingen moeilijk zijn. Pot gaf aan dat zij net als premier Jette steun van minstens 100 zetels in de Tweede Kamer wil voor draagvlak. En in China is een wet ingegaan die etnische eenheid moet bevorderen. Critici stellen dat de wet rechten van minderheidsgroepen ontneemt en hen reduceert tot lokale cultuur. De wet komt er terwijl staatsmedium tv-programma's etnische minderheden uitsluitend in traditionele klederdrachten en volksdansen toont. En dan het weer. Vanavond wordt het helder, waarbij stapelwolken in het binnenland langzaam oplossen. Vannacht trekken vanuit het westen wolkenvelden over ons land. Tegen de ochtend valt er een klein buitje en het wordt zo'n 12 tot 17 graden. En tot zover het nieuws.
8: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
9: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialisten in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.

Ja, die moesten we toch nog even helemaal draaien. En we hebben direct telefoon natuurlijk. We hebben drie telefoonlijnen. Die staan alle drie rood gloeiend. Want de drie nieuwe luisteraars die vragen zich af of het tweede uur al begonnen is. Want ze horen de Spinvis-tune niet. Of hun radiotoestel kapot is. Ja, nou, dat kan dat de radiotoestel kapot is. Maar we moesten dit prachtige nummer over het beeld wel in zijn geheel kunnen draaien. Dus vandaar dat we daarmee begonnen zijn. En bovendien hebben we in het tweede uur altijd iets tijd over, dan wel te kort. Maar om iedereen tevreden te stellen, gaan we nu gewoon beginnen. En daar zijn we weer terug. Was dat even snel of was het gewoon weer te vlug? Oh ja, ik kan het ook net zo goed niet doen, Evert. Jongens, wat is dit slecht? Nou, goed. Welkom bij de Smartwacht, uw wekelijkse pantoffelparade bij RTV-NOF. Het programma vol muzikale poëzie en poëtische muziek. De literaire Vesuvius, de diamant in de berg met grind enzovoort. En met rubrieken en noem het maar op. Wat hebben we? We hebben nog een zwervend brelmoment. Ja, Johnny Mattes die zit al te chagrijnen, want die had eigenlijk aan die voetbalwedstrijd toegewild. Maar ja, die moet brel nog aankondigen, pal voor elven. En dan heb je pech gehad. Dan heb je de eerste helft wel gemist, denk ik. En eens even kijken. Maar gelukkig is er zometeen even een moment dat we even contact zoeken met een reporter daar in, weet ik veel, in Seattle geloof ik. Nou, geen idee. Wat hebben we nog meer? Oh ja, we hebben natuurlijk Frank Sinatra, maar daar doen we niet zoveel mee. Die draaien we in elk geval wel. En we hebben de zalige 6 zo dadelijk. Nou, eens even kijken. We hebben een gedicht. Dat is een gedicht van Maximilien El Desafortunato. Die komt uit Mexico. Even kijken. Ja, die zit daar in de gevangenis trouwens. Maar dat geeft niks. Ja, die heeft dat gedicht gemaakt tijdens een workshop die wij hebben gegeven. De Graaf van Metwert en ik. Daar op dat gevangeniseiland Las Coronas. Wat heb ik misdaan? Eigenlijk niets. Nee, niet echt. Toch zit ik hier al tientallen jaren vast. U vindt dat raar of vreemd? Ik reed door rood een keer. En had geen geld genoeg. Tja. We hebben het wel over Mexico, meneer.

0: bloesem in de tuinen van Mexico.
1: Dit is De Smachtwacht, jouw wekelijkse pantoffelparade bij RTV NOF.
2: Jon is jouw smachtwachter van dienst, de Histotalk.

0: Frank Sinatra. En ja, hoe waar is dat? It happened in Monterey. En ja, dat hebben we nou waarschijnlijk niet allemaal gezien, maar wel allemaal gehoord. Wat er gehappend is in Monterey. Ja, één ding scheelt. De rest van het wereldkampioenschap voetbal wordt er een stuk relaxter door. Het is tijd. Ja, het is tijd, jongens. Het is tijd.
1: Hier zijn de zalige zes van deze week.
0: Ja, de zalige zes. En ja, wie zal eruit zijn en wat is er ingekomen? Nou, daar gaan wij achter komen. Ja, ook weer slecht gezegd. Nou, maar goed. Dat hindert niks. Het komt uit een goed hart. Het maakt niet uit hoe slecht je iets zegt, als je het maar zegt. We gaan beginnen met de zalige zes van deze week. Herman van Veen en Lieke Meijers, die zingen Bisou après Bisou.

Hartstikke idee, de zalige zes van deze week. En ik zal ze eventjes voor u op een rijtje zetten, voor het geval u ze niet allemaal op een rijtje heeft natuurlijk. Herman van Veen en Lieke Meijers, Bisou après Bisou. Dimitri van Toren met Ravi Shankar en zijn heerlijke darmgeluid. Ellen ten Damme, Vielleicht. En Eva de Rover. Ja, deze keer had ik de cd er goed in gedaan. Vorige keer had ik de dvd in het apparaat gedrukt. En ja, dan doet hij het niet, hè. Ja, Evert had dat gedaan natuurlijk. Met het fantastische Fantastisch Toch. En daarna hoorden we de nieuwe, die er deze week nieuw ingekomen is. Het lied Smoor van Maaike Auwboter. En ja, die heeft fantastische nummers gemaakt. We horen niet zo heel veel meer nieuws van haar. Dat is wel jammer. En daar is wel iets over te zeggen. We kregen een bericht van een van onze vaste luisteraars. En die stuurt een bericht door en die zegt alle mensen, dat is wel prachtig. Het doet me geweldig denken aan een beetje de muziek van die soft porno films uit de jaren 70. Nou, Maaike, je wordt een vaste ster in de smachtwacht. Dat is wel duidelijk. En tenslotte hoorden we Zas met Sous le Ciel de Paris. En ja, volgende week, dan gaat er weer een uit. En er komt weer iemand in. We gaan het meemaken. En we doen een gedicht. We stommen gewoon door. En ja, ik snap dat u het moeilijk vindt, want we hebben geen rustpuntje in deze show deze week. Nee, Frits is ook op vakantie om nieuwe dieren te bekijken. Ja, hij zit waarschijnlijk gewoon 3 weken in Artis. Dat is het makkelijkst. Een gedicht uit mijn bundel Histo. Nee, hij is niet uit de bundel Histo Koos Latin. Hij is uit de bundel Where the Hell Am I? En toevallig heet het gedicht wel Histo Goes Latin. Ik voel nu al kortsluiting, maar goed. Kom en ga mee met mij op reis naar verre oorden. Met rugzak bepakt checken we dan in. Ja, ga mee, de Histo Goes Latin. Neem je mee naar Acapulco, zien het Panama-kanaal. Bevaren hand in hand de Orinoco. O liefje, wat heb ik een zin. Kom maar mee, de Histo Goes Latin. Kom op avontuur, we trekken van stad naar stad en doorkruisen het hele continent. Zoveel mooie plekken waar ik je bemin. Doe met me mee, de Histo Goes Latin. Spreek geen Spaans of Portugees, ontheemd en ja, op het vliegveld al alleen. Geen idee waar ik aan begin, ja, jij ging toch niet mee. De histo goes Latin.

Ja, Frank Sinatra van een LP die nooit bestaan heeft. Ja, wel bestaan heeft, maar heel kort. Het was het album Sinatra en Jobim uit 1969. En toen dat af was, toen Sinatra de laatste keer naar de tape luisterde, toen heeft hij besloten om het album niet uit te brengen. En gelukkig werden 7 nummers van dat album 2 jaar later toch uitgebracht op Sinatra & Company. En de 3 resterende die doken een beetje rondgestrooid wat op hier en daar een verzamelalbum. En uiteindelijk in de complete reprise studio recordings. Nou, weten we dat ook weer. Dan gaan we nu naar het stad, straat, stegen, streek gebeuren. En even kijken, we hebben een aanvrager gehad. Wat staat hier? Binnenkomen. Wie moet er binnenkomen? Hebben we een gast? Die moet binnenkomen. Ik zie helemaal niemand. Het is hartstikke donker, Evert, in de ontvangsthal. Nou, als hij er al zit, is het weinig gezellig. Denk ik. Ik zit even te kijken. Nee, er hoeft niemand binnen te komen. Binnenkomen. Oh, binnenkomen. Ja, die mensen die van met de voornaam binnen heten, dat geeft verwarring bij ons. Ja, als jullie nou via de universum een gedicht aanvragen, doe dat dan met een schuilnaam. Ja, doe dat met een schuilnaam die wij wel snappen. Wat wil die? Die wil graag een gedicht over Holwert en dan de pier. Dat is ook zo'n plek waar je met vakantie naartoe gaat. En, wie weet is dat leuk. En de Graaf van Medford is daar op de Solex. En ja, dat hoeft eigenlijk niet. De Graaf van Medford is daar bekend als de bonte hond op die pier van Holwert. Dus hij kon dat gewoon vanuit zijn luie stoel. Dat gedicht wel maken. En als je het gedicht leest, dan denk je dat het toch niet zo is. Maar goed. Ja, u hoeft niet alles te weten, zullen we maar zeggen. Dan komt hij, hè. Anders dan hoeft de Graaf van Medford zometeen zijn gitaar niet uit de koffer te pakken. Ik open mijn portier en nu ben ik hier. Met het eiland in het vizier, daar maakt men wel plezier. Daar is wel veel vertier, maar ik ben hier. En wat ik zie is sumier, wat vogels en zeewier. Een of ander dier, een pauzerende koerier, een ratelende bankier. Over een formulier, waardepapier en gefinancier. Wat een gemier. Liever ging ik ver van hier, met bier en dames aan de zwier. Die ik versier en mijn lusten op bot vier. Maar ja, ik ben hier. En de zee ruikt naar gier. En een meeuw vliegt fier als een pionier. Maar die interesseert me ook geen sier. Ik ben hier. Al een kwartier. Op die akelige rotpier.

0: Boudewijn de Groot met het eiland in de verte. Ja, en dat is dan eigenlijk best leuk om naar te luisteren. En eens eventjes, ja, dat doe je dan te weinig. Maar goed, daar is ook niks aan te doen. Een gedicht van de Graaf van Medward. En dat moeten we er ook weer doorheen rammelen, zie ik. Maar goed, hoe dat allemaal kan, ik snap er niks van. Evert moet beter zijn best doen. Ja. Ja, ga je nou... Oh, hij steekt twee bananen in zijn oren om het niet te hoeven horen. Nou, uit de bundel intreden in Oostende. Ja, zou ook denk ik kunnen heten ellende in Oostende. Was ik maar een Ensor ansichtkaart, dan was ik €2,50 waard. En kreeg ik de erkenning waar ik om vroeg. Want van erkenning krijg ik nooit genoeg. Had ik net als deze stad maar een betonnen masker. Alle dagen droeg ik dat, niemand zou op mij letten. Maar de badplaatskoningin zegt mij juist dat ik mijn masker eens af moet zetten. Ik dacht dat ik mezelf goed kende, tot ik mijn geraamte trof in Oostende.
1: Jacques Brel. Les soirs où je suis argentin, je

Ja, Franco die is hartstikke dood. En als je straks een man met hoed en zwarte jas zijn koffer ziet pakken, dan gaat hij waarschijnlijk naar het zuiden afzakken. Tot de volgende keer. En smacht zacht.

0: Ik ben Peter Boersma, junior garagechecker.
1: Dat wie toen, noem maar ikzelf rieden. Even shin op autobedrijfboersma.nl. Na je auto's, bedroosauto's, creëert je jonge occasions en ook nog Bosch Car Service. Even shin wat orenklanten sezen, die jouwe Boersma een joggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, voorwijsantje in Waterswaard.
2: Peppe, maak ik bij Peppe op de stoel?
3: Baarsma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxpartij.
2: Baarsmazitcomfort.nl.
1: Ik benijd waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een jochen krijgt? Kom del in Waterswaard of zoek op autobedrijfboersma.nl.
4: WOQS.nl, de specialist in hoornmaken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op Alve Oeren.
5: RTV NOF, mijn Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
6: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Scheepsbouwer Dame meldt dat onderdelen van de Duitse F-126-fregatten al klaar waren voor montage. Duitsland schrapte vorige week de bestelling van 6 fregatten vanwege grote vertraging en hogere kosten. De Duitse regering draagt nu het project over aan scheepsbouwer TKMS, die 8 marinevaartuigen gaat bouwen. Jaap van Dissel verdedigt zijn standpunt tegen een mondkapjesplicht tijdens de coronapandemie. De toenmalige OMT-voorzitter stelde dat onderzoek aantoonde dat mondkapjes weinig besmettingen voorkomen. Hij betoogde dat brononderzoek en 1,5 meter afstand veel effectiever waren geweest. Videoland koopt de Nederlandse tak van Viaplay voor 142 miljoen euro. De streamingdienst verwerft ermee de uitzendrechten van onder meer Formule 1, Premier League voetbal en PDC Darts. De overname moet nog door de toezichthouders worden goedgekeurd en wordt naar verwachting in de komende maanden afgerond. D66-Kamerlid Pot waarschuwde dat de stikstofmaatregelen als een fragiel geheel functioneren. Landbouwminister Van Essen benadrukt dat het pakket alleen als geheel werkt en aanpassingen moeilijk zijn. Pot gaf aan dat zij net als premier Jette steun van minstens 100 zetels in de Tweede Kamer wil voor draagvlak. En dan het weer. Vanavond wordt het helder, waarbij stapelwolken in het binnenland langzaam oplossen. Vannacht trekken vanuit het westen wolkenvelden over ons land. Tegen de ochtend valt er een klein buitje en het wordt zo'n 12 tot 17 graden. En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op tolve oeren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De BBB is uit de coalitie van VVD, PvdA en CDA in Drenthe gestapt. BBB'er Willem Vossenbelt stelde dat andere partijen het coalitieakkoord dood hadden verklaard. PvdA-woordvoerder Henricus Loof zei vertrouwen te hebben in alle gedeputeerden en wil BBB-gedeputeerde Henk Emmens graag behouden. In Griekenland zijn woensdag huizen van drie leden van de regeringspartij Nieuwe Democratie aangevallen. Bij de aanslagen vielen 5 gewonden en overleed de moeder van politica Afroditi Nestora. Premier Kyriakos Mitsotakis noemde de aanslagen moorddadig en zei dat de daders zullen worden berecht. Scheepsbouwer Dame meldt dat onderdelen van de Duitse F-126-fregatten al klaar waren voor montage. Duitsland schrapte vorige week de bestelling van 6 fregatten vanwege grote vertraging en hogere kosten. De Duitse regering draagt nu het project over aan scheepsbouwer TKMS, die 8 marinevaartuigen gaat bouwen. Jaap van Dissel verdedigt zijn standpunt tegen een mondkapjesplicht tijdens de coronapandemie. De toenmalige OMT-voorzitter stelde dat onderzoeken aantonen dat mondkapjes weinig besmettingen voorkomen. Hij betoogde dat brononderzoek en 1,5 meter afstand veel effectiever waren geweest. En dan het weer. Vanavond wordt het helder, waarbij stapelwolken in het binnenland langzaam oplossen. Vannacht trekken vanuit het westen wolkenvelden over ons land. Tegen de ochtend valt er een klein buitje en het wordt zo'n 12 tot 17 graden. En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op in je oren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaan.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Het kabinet voert gesprekken met oppositiepartijen Pro, Jaar 21 en groep Markushouwer over steun voor de Prinsjesdagplannen. Achter de schermen verwacht de betrokken echter dat een allesomvattende deal er deze zomer niet zal komen. De ministers proberen draagvlak te vinden voor de begrotingen die in september worden gepresenteerd. De BBB is uit de coalitie van VVD, PvdA en CDA in Drenthe gestapt. BBB'er Willem Vossenbelt stelde dat de andere partijen het coalitieakkoord dood hadden verklaard. PvdA-woordvoerder Henricus Loof zei vertrouwen te hebben in alle gedeputeerden en wil BBB-gedeputeerde Henk Emmens graag behouden. In Griekenland zijn woensdag huizen van drie leden van de regeringspartij Nieuwe Democratie aangevallen. Bij de aanslagen vielen 5 gewonden en overleed de moeder van politica Afroditi Nestora. Premier Kyriakos Mitsotakis noemde de aanslagen moorddadig en zei dat de daders zullen worden berecht. Scheepsbouwer Dame meldt dat onderdelen van de Duitse F-126-fregatten al klaar waren voor montage. Duitsland schrapte vorige week de bestelling van 6 fregatten vanwege grote vertraging en hogere kosten. De Duitse regering draagt nu het project over aan scheepsbouwer TKMS, die 8 marinevaartuigen gaat bouwen. Het weer. Vannacht trekken vanuit het westen wolkenvelden over ons land. Tegen de ochtend valt mogelijk lichte regen in het noordwesten. De temperatuur daalt naar 12 tot 16 graden bij een matige zuidwestenwind. Morgen begint met zon in het oosten en zuidoosten. En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmaken, stijlvolle stielend warren. Zet de tiert op 2 uren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boedeloon.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Het kabinet voert gesprekken met oppositiepartijen Pro, Jaar 21 en Groep Markushouwer over steun voor de Prinsjesdagplannen. Achter de schermen verwacht de betrokken echter dat een allesomvattende deal er deze zomer niet zal komen. De ministers proberen draagvlak te vinden voor de begrotingen die in september worden gepresenteerd. De BBB is uit de coalitie van VVD, PvdA en CDA in Drenthe gestapt. BBB'er Willem Vossenbelt stelde dat de andere partijen het coalitieakkoord dood hadden verklaard. PvdA-woordvoerder Henricus Loof zei vertrouwen te hebben in alle gedeputeerden en wil BBB-gedeputeerde Henk Emmens graag behouden. In Griekenland zijn woensdag huizen van 3 leden van de regeringspartij Nieuwe Democratie aangevallen. Bij de aanslagen vielen 5 gewonden en overleed de moeder van politica Afroditi Nestora. Premier Kyriakos Mitsotakis noemde de aanslagen moorddadig en zei dat de daders zullen worden berecht. Scheepsbouwer Damen meldt dat onderdelen van de Duitse F-126-fregatten al klaar waren voor montage. Duitsland schrapte vorige week de bestelling van 6 fregatten vanwege grote vertraging en hogere kosten. De Duitse regering draagt nu het project over aan scheepsbouwer TKMS, die 8 marinevaartuigen gaat bouwen. Het weer. Vannacht trekken vanuit het westen wolkenvelden over ons land. Tegen de ochtend valt mogelijk lichte regen in het noordwesten. De temperatuur daalt naar 12 tot 16 graden bij een matige zuidwestenwind. Morgen begint met zon in het oosten en zuidoosten. En tot zover het nieuws.